0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Ons land zit in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 3 jaar geleden. Dat betekent dat we Elissa en haar nummer Dancing on the Ice zaterdag opnieuw op het podium zien. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en werden pro-Palestijnse actievoerders de zaal uitgezet. De 2 Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: De 2 zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten en het er hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Intussen heeft het Amerikaanse Hof van Beroep beslist dat Trump zijn importheffingen toch mag doorduwen. Een rechtbank oordeelde vorige week dat die heffingen onwettig zijn, maar in beroep is de conclusie dus anders. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris. Music matters.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
1: Willy. Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
4: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los, laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
13: joehoe!
12: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Ons land staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 2 edities geleden. Escela en haar nummer Dancing on the Ice konden Europa dus toch overtuigen. Ondanks de slechte voorspellingen van de bookmakers. Journalist Wim de Handschutter.
5: Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook voor Escela zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En dat eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken. En ze zei, ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
4: Ook de meest omstreden kandidaat van die eerste halve finale stoot door, Israël. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. De 2 Belgen die op de cruise zaten waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid nadat de 2 een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
6: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
4: In totaal zijn al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 extra per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SDWorks. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
7: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar. Ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
4: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Emma Zeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Emma Zeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is trouwens ook de 17e titel in de geschiedenis van de club. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
3: Willy, music matters.
8: Goedemorgen, vrienden van Willy. Welkom.
3: Thomas en Sien.
8: Het is geheel toevallig, maar Johnny vraagt naar een liedje om het snot in zijn kop op te lossen. En toeval nogmaals, maar er staat een perfecte song daarvoor klaar, denk ik. Zie je wat ik bedoel, Sien?
9: Ik zie het. Ik moet al lachen.
8: Willy. Speciaal voor Johnny en al wie ook snot in de neus heeft. Break on through.
9: En
8: van de Open Doors.
9: Ja, van de Doors. Niet vergeten, we geven tickets weg voor de Bolero Great Grand.

0: Doors. Dat hoor ik al eens scheren. Laat Tim weten. Hallo. Met plezier, Tim. Welkom. Alle jullie's al veel berichtjes gekregen, zie ik ook. Welkom. Het is woensdag 13 mei. Ik ging iets super interessants zeggen, maar ben volledig vergeten wat.
1: Ik denk dat je bent afgeleid door alle berichten die Dimitri aan het sturen is.
0: Het blijft maar gaan. Gewoon,
1: We hebben maandag, heb ik verteld dat ik heel jaloers was op een andere radiozender die dus partner was van de Coastal Walk aan Zee. Omdat ik zelf een enorme, fervente wandelfan ben. Ik wandel heel graag en ik zou heel graag eens met Willy een wandel-event mee organiseren. En die Willy zijn erop gesprongen. Dimitri heeft al een merch al gemaakt.
0: Ja, hij heeft fantastisch. Hij heeft zelfs al een medaille ontworpen voor de winnaar. Dus kijk, daar gaat het niet aan gelegen hebben. Dimi, we steken het in de spreekwoordelijke pijplijn en we zien of er iets uitdondert. Bedankt voor de vlijt nu al. Voor de rest blijkt het nieuws van de dag toch te zijn dat Esila, zo heet de dame in kwestie, dus naar de finale doorgaat op het Eurovisie Songfestival. In alle eerlijkheid, ik heb het niet zo heel hard gevolgd. Kan het nummer mij ook totaal niet voor de geest halen, maar ik wens haar alle succes.
1: Weet je wat het ding is bij Eurovision? Ze zijn bijna nooit meezingers. Dat zijn echt nummers die je kan die niet onthouden.
0: Oh ja.
1: Dat zijn van die liedjes die passeren.
0: Ja, kan jij het liedje van Red Sebastian nog voor de geest?
1: Nee. Ik kan dat niet meezingen.
0: Maar geen probleem. Ja. Dus Esila had ondanks wat klankproblemen, heeft ze het er heel goed van afgebracht. Ik vind haar naam, Esila. Maar je weet de verklaring?
1: Ze heet Alice.
0: Ja.
1: En omgekeerd is dat dan bijgevolg Esila. Oh,
0: briljant. Ja oké. Okay. Kijk, voilà. Dat het daar regelrecht voor de windstreek mag gaan.
1: Ja. Ik denk dat het belangrijkste van de ochtend toch wel is dat wij 3x3 duo tickets weggeven voor de Bolero Great Gravel. Dat is een gravel event. Dus met die fiets, hè. Ja. Op zaterdag 13 juni. Wel belangrijk dat je dan kan natuurlijk. 13 juni. Je kan dan kiezen uit verschillende ritten. En het prijzenpakket is niet minder dan indrukwekkend. Overnachtingen in een Floreal Holidays Hotel. Een pasta party, een barbecue, een wielertruitje van Willy. Enfin, heel erg veel. We geven elk uur 3 duo-tickets weg. Dus gewoon blijven luisteren.
0: Vooral die pasta party spreekt me aan.
2: Wat doet Willy? Music matters.
0: Oh. Een supporterslied, maar niet voor de graveltocht, maar wel voor de voetbal.

0: is The Grass en Allez Allez. Met een mooie clip ook natuurlijk naar Vaderlief van Romeo Elvis. Die bij Allez Allez speelt. Natuurlijk, vind het goed supporterslied. Zeker die een Allez Allez, die gaat het hem wel doen, vind ik.
1: Ik vind dat heel goed, maar het is wel echt zeer 0 of 1. Er zijn ook Willys die het...
0: Hartstochtelijk haten.
1: Ja, ze noemen het een draak.
0: Een draak.
1: Maar ik vind dat niet...
0: Ik kan andere draken verzinnen.
1: Ja.
0: Dimi, nogmaals bedankt voor de vlijt. Er is nu naast een logo voor de Willy Walks actie die nog niet echt officieel is, maar is wel echt min of meer helemaal voorbereid. Met dank aan Dimi. Er is een prachtige medaille ontworpen. En de merch die is nu ook al doorgestuurd. Dus er zijn ook al t-shirts van verkrijgbaar. Ja, ik heb het gevoel dat we zo stap voor stap dingen gaan moeten aanpakken. Liever voor de rest stel ik vast dat het zotste nieuws dat ik kon vinden vandaag, zonder echt in het heel harde nieuws te duiken, want tenminste, is dat het internationale humusdag is. Dus, voilà.
1: Oké. Ga jij dat vieren?
0: Nee, ik vind humus zeker niet verkeerd. Maar om nu te zeggen, van ik huil van geluk als ik... thuiskomen, er staat een rijkelijke pot humus klaar. Dat is ook weer gelogen. Dus
1: ik vind het echt een gemiste kans. Ik heb net even gegoogeld en het bestaat nog niet. Maar moest ik een Midden-Oosterse kok zijn die in België of in Nederland kookt, dan zou ik mijn restaurant echt wel de straat van humus noemen. Nog niemand heeft eraan gedacht.
0: Begrijpelijk.
1: Nu, mensen zouden daar nu toch massaal komen eten.
0: Ja. Kijk, maar je hebt het nu weggegeven. Hè.
1: Maar neem het. Ik ben geen kok en al zeker niet Midden-Oosters. Dus.
0: Welkom in de straat van de humus. Het zou kunnen dat hij hier even geblokkeerd zit. Schitterend. Oh, dat is deze. Zien wij in ons.
1: Marketing, geen probleem voor mij.

0: Lay Down van Magna Pop.
1: Zometeen geven we voor het eerst 3 duo tickets weg voor de Bolero Great Gravel. Dat doen we de hele ochtend. Elk uur kan je er 3 winnen. Dus 9 duo tickets in totaal geven we weg. Dit is eerst Zornik.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Thomas en Sien.

0: Amazing, To Be Young. Vrienden van Willy, al wie heel veel houdt van gravelbiken, van pastaparties, van overnachten op andermans kosten in een heel fijn hotel, van barbecuen en ga zo maar door. Spits de oortjes, want...
1: Wij mogen de hele ochtend duo-tickets voor de Bolero Great Gravel weggeven. 9 in totaal, dus 3 elk uur. 13 juni, dat is de dag waarop dat event plaatsvindt, het gravel event. Je kan kiezen uit een rit van 225 kilometer, 150 of 90 kilometer. Je vertrekt vanuit La Roche-en-Ardenne en zoals gezegd win je zowel de inschrijving als de pasta party op vrijdagavond. 2 overnachtingen in het fantastische Floreal Holidays, omringd door de bossen en de heuvels en de oerten. Een barbecue op zaterdag na de fietstocht en dan ook nog eens een wielertruitje van Willy. Spits je oren, je moet het antwoord geven op de volgende vraag om te kunnen winnen. Wil jij een duo-ticket voor de Bolero Great Gravel op 13 juni? Stuur dan het antwoord door op de volgende vraag. Waar is het startpunt van de Bolero Great Gravel? Succes!
2: Willy, Music Matters.
1: Waar is het startpunt van de Bolero Great Gravel?
0: Het is die Oost-Rode Beken, kleine tip.

0: We zien er op dit moment zeggen een massa wheelies aan het opstarten voor de Great Gravel Bike. En dat is een goed moment, want het is vandaag dat we tickets weggeven voor die Bolero Great Gravel Bike. 3 duo tickets elk uur.
1: Ik ben echt zo enorm positief verbaasd over hoeveel mensen een ticket willen winnen voor dat event. Het is fantastisch hoeveel sportieve wheelies er zijn. Je bent natuurlijk ook een heel weekend, hè, met 2 overnachtingen. We hebben iemand aan de lijn die mogelijk een goed antwoord kan geven op de vraag en zo een van die 3 duo-tickets wint. Goedemorgen, Nathan.
2: Goedemorgen.
0: Dag, Nathan. Ben je een fervent gravelbiker of fietser in het algemeen?
2: Fietser in het algemeen, ja.
0: Oh, ja. Heel cool.
1: Het weekend van 13 juni, Nathan, kan je eventueel richting de Ardennen?
2: Zeker.
0: Dat zou toch wel mooi zijn mochten we een goed antwoord krijgen op de vraag die het verschil kan maken. Waar is volgens jou het startpunt van de Bolero Great Gravel?
2: Dat is in La Roche en Ardennes.
1: Maar schitterend met
3: correct.
1: Een Frans accent erbij.
3: Correct.
1: Ja.
3: La Roche en Ardennes. Door Nathan. Rest te doen.
1: Nathan, heb jij al een plus one om samen te gaan fietsen daar?
2: Kijk, moet je luisteren als je mee kan en wil. Ja.
1: Je gaat wel iemand vinden, daar ben ik zeker van. Je gaat onder andere samen met Jan uit Overijse en Joke uit Bree. Zij zijn ook de winnaars van dit uur. Blijf zeker luisteren als je ook een duo-ticket wil winnen. Maar Nathan, sowieso tot dan, want ik ga er ook zijn. Niet op de fiets, maar ik ga er wel zijn.
0: Ja, gewoon spaghetti schrijven. Spaghetti chappen.
1: Ja. Zeker weten. Tot dan, hè.
0: Supergoed. Gefeliciteerd, Nathan. Bye bye.
1: Ik ben misschien voor mijn beurt aan het spreken, want we zijn er nog allemaal aan het fixen. Maar ik ga dan normaal gezien samen met Jasper de Petter een DJ-setje draaien.
0: Is waar? Ja. Ik dacht van, die heeft zichzelf alweer uitgenodigd. Dat komt van. Super tof.
1: Ga daar met Jasper naartoe. Leuk, hè?
0: Ja, is heel fijn. Ja? Straks nog 3 duo-tickets en het laatste uur ook nog hier bij Willy. Dus luister het maar. Dit is deze. Just one kiss, a memory, accumulate.

0: Wij zijn gevers, hè, jongen. Het valt niet te ontkennen. Want kijk, nog maar net iemand gelukkig gemaakt. 3 mensen zelfs. Omdat ze mogen deelnemen aan de Bolero Great Gravel. En het is alweer het moment om thermos te sturen naar de Willy App. Tenminste, als je er van al kansje bestaan van droomt om de trotse bezitter te worden van de felbegeerde thermos van Willy.
1: Zelfs als je niet graag fietst, gewoon thermos sturen. Het is voor iedereen toegankelijk.

0: voor wie die nu pas eigenlijk min of meer uit zijn nest is gerold. Jawel, het is moment om thermos te sturen als je de thermos van Willy wil winnen. Doorsturen maar via de app.
1: Zometeen nog eens een gouden ouwe van U2, Magnificent, en daarna geven we de thermos weg.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst, net over de grens. Tickets via westrock.be.
5: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Thomas en Sien.

0: Magnificent van U2, zo goed als 7:45. Een al eerste hoogtepunt van de dag. Unieke moment waarop je de trotse bezitter van een thermos kan worden. Dat zal er één zijn voor of Elke of Jo. Goedemorgen Elke en Jo.
1: Goedemorgen.
0: Elke, je maakt een makkelijke indruk. En goedemorgen Jo ook. Elke, jij bent precies woonachtig te gaan en omstreken. Ik hoort alleen al aan goedemorgen. Klopt, hè?
1: Ik woon inderdaad in Gent, maar ik ben wel een Limburgse. Maar
0: dan zit je toch al even goed geïntegreerd, moet ik zeggen. Maar het zit dicht tegen elkaar. Moeten we toegeven.
1: We hebben dezelfde S, hè?
0: De eigen helft.
2: Ah, maar nu hoor ik het, Limburg.
1: Ja. Ja.
0: Jo, jij zit dan weer in de wagen, begrijp ik?
3: Ja. Ja. Ja, en verstoppen niet, ik ben van Limburg.
0: Voilà, kijk, dat schept al meteen een band. Nu, het is een licht nadeel misschien wel. Goed, ik wil niet op voorhand al de toon zetten, maar het is makkelijker als je een telefoon aan je oor kan houden. Desalniettemin is het denk ik niet de moeilijkste opgave.
2: Ik denk dat beide kandidaten evenveel kans maken. Ik ben er ook 100% zeker van dat beide kandidaten de band of artiest gaan kennen die ze zo meteen horen. Als dat zo is, Elke en Jo, dan roep je gewoon je eigen naam. We stoppen onmiddellijk de opgave en dan mag je gokje wagen. We hebben natuurlijk ook nog een prachtige Willy Pet in de aanbieding voor de verliezer. Dus er zijn enkel winnaars vanochtend. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
3: Yes.
0: Dan is dit de opgave. Wacht.
2: Elke was eerst toch, hè? Jo, je hebt niet geroepen, hè?
3: Ik was net al laat.
2: Oké.
0: Okay. Oh, en sportief, Jo, want we hadden het echt. Het was zo. Ja. We hoorden van alles om elkaar. Elke. Had je hulp of was dat. Was je luidop aan het tanken?
1: Mijn dochters staan hier bij mij, maar ik was luidop eigenlijk aan het tanken.
0: Ja, ja. Welke band of artiest meen jij gehoord hebben, Joke?
1: Ik denk Green Day.
0: Elke, sorry. Joke. Ik heb eigenlijk contaminatie gemaakt van de twee deelnemers. Jo en Elke is Joke geworden. Welkom in mijn brein. Green Day, zeg je. Oké. Okay. Even luisteren.
1: Ja.
2: Natuurlijk! De pet is voor jou.
0: Gefeliciteerd. Bedankt om mee te spelen. Dag Elke en Jo.
3: Dank je.
0: Dag.

0: Kids with Buns.
1: We krijgen al een paar berichten die toch ja, enigszins wat stress uiten. Zoals Chris die stuurt, zijn er nog tickets winnen voor de Bolero Great Gravel? Ik was te laat, ik kon nog niet luisteren. Chris.
2: Geen angst.
1: Nog twee
2: geen
1: keer.
2: Stress. Ja, ja.
1: Drie duo tickets, zowel na 8 uur als na 9 uur. Nog 3 duo tickets dus voor de Bolero Great Gravel. Dus blijven luisteren, Chris. No stress.
2: Komt allemaal.

0: van de mens.
1: De sfeer is zo wat uitgelaten. En ik vind toch bij mezelf, ik ben zo wat van, oké, laat het weekend maar beginnen.
2: Ja, maar
1: zo van, kan iemand mijn aperitiefje brengen? Ik ben er echt klaar voor.
2: We moeten rekening mee houden dat er misschien ook nog mensen zijn die echt wel gaan werken de komende dagen. Maar,
1: ja, maar
2: ik wil het niet nog pijnlijker maken voor hen, maar ze zijn in de minderheid. Dus de sfeer mag wat losser zijn, denk ik. Geen probleem. Zeker omdat we straks nog eens tickets mogen weggeven voor The Great Gravel van Bolero. En omdat we zo meteen het nieuws van 8 hebben. En daarna gevolgd een zeer mooie lange van Massive Attack. Dat is voor zometeen.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
10: Een goedemorgen. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
11: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar. Ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
10: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Esila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag in Wenen. Journalist Wim de Hanschutter.
12: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Esila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei, ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische probleem kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
10: Opvallend. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder Tazoon. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit Play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
13: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran om toch nog tot een of ander akkoord te komen.
10: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris. Willy,
2: Music Matters. Goedemorgen, welkom bij Willy.
9: Thomas en Sien.
2: Sien, had je ook een probleem met het geluid van Isila?
1: Ik kan daar niks over zeggen, want ik ken het geluid van Isila niet echt.
2: Ze zat er zelf wat problemen mee, hoor ik tijdens het nieuws al de hele dag al. Je had misschien iets zinniger te vertellen dan dat.
1: Je weet dat er al een tijdje gestaakt is bij Bpost.
2: Ja.
1: Er zijn natuurlijk heel veel pakjes verloren geraakt. Of gewoon veel te laat aangekomen. Maar er zijn toch ook gevolgen die niet te overzien zijn voor een andere sector.
2: Ja, het is aangrijpend. Ja. Het heeft met de versheidsdatum te maken. Hè?
1: Ja.
2: En geurhinder ook.
1: Misschien wel. Okay. Ja.
2: Ik toch heb het gevoel dat je het uit de doeken gaat doen straks.
1: Ja, iets om zo meteen toch even bij stil te staan. Maar dat is voor
2: in te zoomen.
1: Massive Attack en Unfinished

0: Dat blijft nu toch eens een topnummer. Zeker Geert, zeker dan. Unfinished Sympathy van Massive Attack. 8 over 8, vrienden. Welkom en heel goedemorgen. Het is woensdag 13 mei. Je had het over een vervelend probleem door de staking. Zijn er pakketjes die blijven liggen? En ja, sommige gaan ver voorbij de houdbaarheidsdatum, begrijp ik. Hè?
1: Oh, ik vind het echt heel jammer nieuws ook wel. En er vallen heel veel mopjes over te maken, maar het is vooral schrijnend nieuws eigenlijk, want ja. 5500 stoelgangstalen zijn te laat aangekomen op het darmkankerscreeningcentrum.
0: Oei, dat is slecht nieuws.
1: Dat is natuurlijk super slecht nieuws, want die mensen die hebben allemaal een brief gekregen.
0: Ja, die zitten wel op een diagnose te wachten.
1: Die staal is onbruikbaar, was te lang onderweg. Dus ze moeten al die mensen dat opnieuw doen. Ik vraag me gewoon.
0: Dat opnieuw doen. Ja, ja. Maar het is niet dat het één ding. Ik zoek maar wanhopig ook naar het lichtpunt, hè, Sien. Maar het is niet dat je gaat zeggen van. En dan begint dan op den duur te stinken. Dat is een voorzichtig voordeel. Dat was
1: want het stonk al. Dat bedoel je eigenlijk.
0: Ja, dat is al zo. Dus daar moeten we niet over. Oh, nu is het niet vers meer en zo. Nee. Maar goed, het is misschien niet bruikbaar. Ik weet niet hoe lang dat je is dat vacuüm gezogen. Het zijn allemaal vragen waarvan ik me afvraag waarom stel ik ze. Maar het kan niet meer gebruikt worden voor onderzoek.
1: Het zit in zo'n klein plastic.
0: Smakelijk iedereen trouwens als je op ontbijt bent. Hè. Ja.
1: Pipetje, coconnetje zou ik het noemen.
0: Ah, zo'n reageerbuisje. Zo.
1: Ja, zo'n plastic dingetje.
0: Hey, maar hoe krijg je dat erin, jong? Dat moet je toch al serieus maken.
1: Oh, maar ik ben blij dat jij... Want ik wou dat ook vragen aan jou, maar ik dacht, zo, ik ga dat niet doen op de radio.
0: Ja, dat lijkt me raar.
1: Ben je nog niet... Ah nee, volgend jaar word je uitgenodigd natuurlijk voor dat onderzoek. Want dan ben je 50.
0: Dat is waar. Dankjewel dat je het me helpt herinneren. Ja. Maar ik heb al ervaring. Maar ik laat... Sorry, voor echt iedereen aan het ontbijten. Maar ik laat om de zoveel jaar... Dit jaar ga ik opnieuw coloscopie laten doen. Ja.
1: Ah, maar nog nooit
0: Ik heb nog nooit in een buis gekakt. Nee, dat nog niet. Okay. Maar ik laat mij gewoon wel onderzoeken.

0: zoeken. Naar binnen. Oink. Camera. Loeren. Piepende oogjes. Kijken maar. En hopla. Polypio's. Tjaukes.
1: Oké. Okay. Ja, nou. Maar wel fijn dat je vanaf nu ook wel het kakker in een buisje kan toevoegen aan je cv. Dus dat is voor binnenkort.
0: Ik hoop er dringend werk van te kunnen maken. Dat zeker. Is er nog iets dat je nee. wil? Dus, qua kakverhaal kan dit wel tellen.
1: Ja. Willy.
0: Ja, als iemand weet hoe dat je dat in de buis krijgt, je mag het laten weten. Stel dat je, ben nu, allee, ik ben nieuwsgierig. Oké. Okay.

0: De Lebanon van Human League. Te gevolg van de staking bij B-Post zijn er heel veel staaltjes van fecaliën blijven liggen, om het wat minder plastisch te benoemen. Roept een pak vragen op, vooral van Sien, laat ik eerlijk zijn. Die dan... het was eigenlijk... Wie had het hier als eerste gestuurd ook?
1: Het is niet te overzien. We hebben honderden berichten gekregen.
0: Ja, het is gigantisch. Hoeveel, dank u wel daarvoor, voor alle berichten. Maar dus, jij vraagt je af hoe dat dan in dat buisje moet terechtkomen. Walter was een van de eerste.
1: Jij ook.
0: Ik ook, ik zeker ook. Die zegt dat er een klein borsteltje bij steekt. Bikke schrapen, zegt hij. En poink, buisje in. Je had daar veel vragen bij, Sien, maar ik vond dat eigenlijk wel vrij duidelijk. Een beetje schrapen vond je raar.
1: Maar ja, nee, maar ik ga dat hier niet uitspreken op de radio. Ik vroeg me gewoon af,
0: waar moet je schrapen?
1: Vanuit de wc-pot of schraap je dan eerder vanuit... Van wanneer dat eruit valt, snap je?
0: Dus je vraagt je af of je eigenlijk het rechtstreeks uit de holio moet lepelen of niet. Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja. Over naar het volgende.
0: Het is heel chic, want iemand laat hier weten, ik ben een beetje vergeten, het wordt ook de mascara-test genoemd. Dus dat je met een borsteltje... In het buisje. De Weerlilie.
1: Ja. We zullen er een vlog van maken, want je moet dat toch eind dit jaar eens beginnen doen. Hè? Ja.
0: Overweeg jij om daar een vlog van te maken. Dat is heel bijzonder. Goedemorgen, Frank. Sorry voor alles, Frank. Heb jij ervaring? Weet jij hoe dat...
2: Ik was mezelf aan het realiseren. Ja, jullie zijn natuurlijk nog geen 50, hè?
0: Bijna. Allee, ik, hè?
2: Bijna,
1: nog niet.
2: Ja, nog geen 50. Want als je 50 bent, dan krijg je dat automatisch in de bus. En dan moet je dat doen. En dan is dat ook belangrijk, uiteindelijk. Want
0: zeker.
2: Het is, ja, toch ergens op een of andere manier zijn er altijd wel mensen die dat dan doen en dan blijkt dat ze er vrij vlug bij zijn, hè? Bij een darmkanker of iets dergelijks. Dus,
0: absoluut, super, maar het maakt echt het verschil. Het maakt echt het verschil. Bij mij kwam het echt door Jeroen Meus, die veel te vroeg zijn broer heeft moeten kwijt.
2: Ik dacht dat ik een joke aan maken was.
0: Nee, totaal. Nee. Helemaal niet om te lachen. En die zei daarvan, doe dat. En ik heb
2: dat ook
0: een paar jaar geleden al gedaan en dan nog eens gedaan. En ik had effectief elke keer wel een poliepje. Wat op zich niet per se slecht moet aflopen, maar wat goed is om het weg te halen. Dus aanrader, zeker wel. Kakweer ook vandaag, Frank?
2: Perfecte overgang. Ja, kakweer, sowieso. Inderdaad, want ja, het wordt opnieuw zeer wisselvallig, hè, met buien die in de loop van de dag gaan ontstaan. Ja, dat kunnen plensbuien zijn ook. Zelfs een donderslag behoort tot de mogelijkheden. Ja, op dit moment valt het dan nog mee. De meeste plaatsen is nog droog, alleen in het noordwesten. Maar dus de buien gaan zich sowieso verspreiden over heel het land. En dan ziet het er al bij al heel wisselend uit, hè? Want tussendoor gaan we ook wel wat droge momenten hebben met wat zon. Maar de zon heeft niet veel warmte. Hè? Dus hooguit 12 graden wordt het vandaag.
0: Oh, jongens toch. Ja.
1: En het hele hemelvaartweekend is van datzelfde laken en broek, hè, Frank?
2: Ja, kinderen. Ja, inderdaad. Dus heel wisselvallig gingen toch aan de koude kant. Morgen 12 graden. In de loop van de dag opnieuw buien die zich vanaf de kust over heel het land gaan verspreiden. Vrijdag idem dito, hetzelfde scenario. Houdt het zeer onstabiel. Dus zeker na de middag felle buien. Bij ook dan nog maar 12 graden. Dus verandert niet al te veel. Nu in het weekend wordt het stilaan iets zachter. Met zaterdag 14, zondag 16 graden. Maar zowel zaterdag als zondag krijgen we toch weer, in de loop van de namiddag vooral. Dus toch nog wat buitjes die kunnen ontstaan. En dan begin volgende week, ik wil toch met een positieve noot eindigen. Begin volgende week, nog niet recht schitterend weer. Maandag 16 graden met nog een paar buitjes. Dinsdag lijkt het heel grijs te zijn en kan het ook nog wat licht motregenen bij 18 graden. Maar dan woensdag en vooral naar het eind van volgende week, dan ziet het er plots helemaal anders uit. De wind draait naar het zuiden, het wordt een pak warmer. Er zijn zelfs scenario's die denken aan 25 graden en meer tegen het eind van volgende week.
0: Amai.
2: Dus eventjes een kouder intermezzo. Maar volgende week, zeker tweede helft volgende week, lijkt dat allemaal goed te komen.
0: De toekomst lacht ons toe, Frank. Dat onthouden we.
2: Dat is zo.
0: Dankjewel. Tot
1: maandag, hè,
0: Frank.
1: Ja.
0: Sorry, het enige schroom, maar het ligt niet aan jou, maar het is gewoon, het is weekend eigenlijk straks.
2: Het is weekend, voor mij ook.
0: Voor sommigen en voor jou ook. Geniet ervan, Frank. Desalniettemin het minder goede weer. Tada!
2: Ja, dat is het.
3: Frank de Weer, Willy.
0: Je moet er rekening mee houden. Er zijn mensen die ook werken en zien. Jullie morgen en overmorgen en zo bestaan ook, hè?
1: Ja.
0: Een meewarige jaar. als troost voor zij die moeten doorwerken. Met plezier. Dit is Sam Fender, Little Bit.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Thomas en Sien.

0: Borderline van Tame Impala. Het is 8:30.
1: 13 juni is een belangrijke dag voor alle gravel-liefhebbers onder ons, want we geven zo meteen weer 3 duo-tickets weg voor de Bolero Great Gravel. Je kan kiezen uit een langere of een korte rit. Je wint ook je inschrijvingsgeld, een pasta pre-party op vrijdagavond, een overnachting, 2 zelfs in het Floreal Holidays Hotel, een barbecue, een wielertruitje van Willy. Dat win je allemaal als je zo meteen natuurlijk het juiste antwoord kan geven op de wedstrijdvraag. Check vooral al even je agenda of je het weekend van 13 juni kan. En dan is het gewoon meespelen geblazen. Zo meteen, je hoort de wedstrijdvraag na.

0: I'm gonna go my way. En vooral, ga er geen graag mee ook.
1: En ga jij op 13 juni naar La Roche-en-Ardenne voor de Bolero Great Gravel? Het hele weekend moet je kunnen, want je krijgt 2 overnachtingen in het Floreal Holidays Hotel. Een inschrijving voor die fietstocht, pasta, barbecue, alles erop en eraan. En ja, natuurlijk, je moet wel kunnen fietsen op zo'n gravel.
2: Als enigszins kan, want anders is het pret echt ver te zoeken.
1: Wil jij een duo ticket winnen? Spits je oren en geef een antwoord op de volgende vraag. Wie is de huidige wereldkampioen gravel bij de mannen? Wie is de huidige wereldkampioen gravel bij de mannen? Laat het weten en maak kans op een duo ticket voor de Bolero Great Gravel.

0: Ja, toepasselijker wordt het niet natuurlijk. Race for the Prize van Flaming Lips. Want daar spelen we natuurlijk voor. Voor een ticket. Duo-ticket voor de Bolero Great Gravel.
1: Wie gaat er fietsen in La Roche-en-Ardenne tijdens het weekend van 13 juni? Met overnachtingen, met eten, met wielertruitjes, alles erop en eraan. Misschien is het wel Terry. Goedemorgen, Terry.
2: Goedemorgen.
0: Dag, Terry. Ben je een fervent fietser?
2: Ja, ja.
0: Een specifiek gravelbike?
2: Ja. Gravel is dus eigenlijk bijna het enige wat ik nog doe. Dus
0: amai, het enige wat je nog doet.
1: Oh, wow.
2: Van fietsen.
0: Ah ja, oké. Okay. <Sorry. laughs> Ja, voor de rest moet je vooral heel veel spaghetti kunnen eten, van een heel fijn hotel houden, een wielertruitje van... een wielertruitje van Willy dragen, barbecue, dus allemaal dingen die je kan, denk ik. Toch?
2: Ja, dat lukt wel.
0: Dan is er eigenlijk nog één ding dat echt wel belangrijk is, dat is antwoord weten... Op de prijsvraag. Wie is de huidige wereldkampioen gravel bij de mannen?
2: Florian Vermeer.
1: Terry. Jij wint een duo-ticket voor de Bolero Great Gravel. Proficiat!
3: Super!
0: Zeer goed.
1: Voor de volledigheid. Lorena Wiebes is wereldkampioen gravel bij de vrouwen ook belangrijk. En Geert uit Wezemaal en Koen uit Putten zijn ook zeer welkom met Plus One op de Bolero Great Gravel.
0: Veel plezier ermee. Dag, Terry.
2: Dankjewel.
0: Bye-bye. Dag.

0: Voor je het weet is het alweer 9 uur. En tussen 9 en 10 geven we nog één keer 3 tickets weg voor die Bolero Great Gravel. Maar dat is dus voor straks dan. Eerst verwachten we zo mogelijk nog goed nieuws, maar deze keer van de specialist ter zake Freek Braakman, ook wel gekend als de Goed Nieuws Willy. Dat is zo meteen. Na Supergrass.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij. Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
3: Relax.
2: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Relax.
4: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Thomas en Sien.

0: Very Alright. En het goede nieuws moet nog komen, jongens. We horen dus Supergrass en jawel, het is zover.
1: De Goed Nieuws, Willy.
2: Freek Braakman, die ons net verblijd heeft met het nieuws dat hij van een boterham met zelfgemaakte choco aan het genieten is. Freek?
0: Wat kan hij eigenlijk niet, hè? Freek, hoe maak je dat, verse choco? Is dat chocoladesaus, chocolade smelten, een flinke klomp boter erbij, roeren, stollen, klaar, hap, in het mondje?
3: Ja, bijna. Het is meer boter dan chocola. Ja, en effectief smelten, moet je een beetje suiker bij doen.
0: Nog wat
3: er
0: suiker.
3: Hoort ook een eitje in. En dat moet je dan goed mixen. Ja, een eitje moet er ook in over de binding.
0: Ja.
3: En dan, voilà, dan giet je dat in een pot, laat je dat afkoelen, frigo in en dan smullen maar.
0: Oh, lekker. Zeer mooi.
2: Er is nog goed nieuws, vermoed ik, Freek.
3: Er is altijd goed nieuws, zien, dat weet jij. Ik ken jullie Poortje Pik nog. We hebben het er al over gehad in Rijkenvorsel.
2: Ja, zeker wel.
0: Elk jaar opnieuw veel plezier daar. Ja.
3: Ja, echt.
0: Maar misschien voor jullie die het niet kennen, even samenvatten wat het is.
3: Wie het niet weet, dus de vooruitstrevende gemeente Rijkenvorsel, daar bestaat al jaren een traditie daar in de Kempen om op de nacht van 30 april op 1 mei... dan gaan oorspronkelijk zo'n beetje de scouts en zo. Die gaan dan rond. En alles wat los zit en niet te heet is en in de voortuinen van de bewoners staat, dat wordt meegepikt, Poortje Pik. En dat wordt achtergelaten op het dorpsplein. En dat is een geweldig zicht. 'S ochtends op 1 mei, dan heel dat dorpsplein ligt vol met, in principe, tuinkabouters, tuinstoelen, kruiwagens, losse bloempotten,
0: dronken dorpsgenoten ook soms. Ja,
3: voilà, af en toe ligt daar ook wel eens een van de vrienden van de Giro bij. Maar dat is allemaal gezellig en iedereen lacht daar eens goed mee. En de volgende ochtend moeten al die inwoners van Rijkenvorsel in principe hun spullen weer gaan terughalen. Ja. En iedereen weet dat, maar er wordt ook elk jaar weer vergeten hoe ver het allemaal kan gaan.
0: Het is ook een soort van verkapt containerpark. Ik was te lui en dan is het meteen ook geregeld.
3: Thomas, wat blijkt. We zijn 2 weken verder.
0: Ja.
3: En dus op datzelfde dorpsplein, daar liggen nog altijd een aantal bloembakken met asbest, met hele barsten in. Een rustige trampoline, volledig gedemonteerd.
0: Ja.
3: Kapotte fietsen, een integrale uitgebroken badkamer. Die ligt daar ook op dat dorpsplein.
0: Het is al topsporen.
3: Tuurlijk, en geen haan hier naar het kruid. En iedereen zit wel bon, dan moet ik tenminste al niet naar het containerpark en per kilo betalen om ervan af te geraken. Het is wel mooi. Rijkenvorsel gaat dat nu wel. Grootmoedig gaat de gemeente dat zelf afvoeren naar het containerpark. Maar er wordt ook vriendelijk gevraagd aan de inwoners om volgend jaar misschien toch niet hun eigen brol gewoon buiten te leggen. Maar terug naar de basis van Poortje Pik te gaan. En dus er niet een soort groot vuil actie van het jaar van te maken.
0: Ja, ik snap het. Hè. Je mag mooie tradities niet uithollen met luie acties. Laten we het daarop houden. Toch?
3: Maar ja, het komt wel terecht. Dat vind ik dan wel mooi van de gemeente. En er is nu een probleem. Ik weet niet of jij dat al hebt opgevangen. Met stoelgangstalen die via B-post opgestuurd zijn.
0: Freek, we weten er al eigenlijk min of meer alles over. We weten zelfs al dat je een hangmatje nodig hebt om dat op te vangen in de pot. En dan met je vinger in een buis moet. We weten alles.
3: Jawel, maar Thomas, mijn voorstel is om dat volgend jaar niet met B-post op te sturen. Maar dat allemaal gewoon in onze eigen voortuin te leggen. In de nacht van Poortje Pik en dan gaan die zeker sneller terechtkomen, denk ik.
0: Wow. Nieuwe traditie door de Goed Nieuws, Willy. Hier officieel van start. Drolleke drop. Sorry?
3: Ja, drolleke drop. Dat hangmatje hoeft dan ook niet.
0: Nee, te zeggen dat je gewoon je gevoeg.
3: Van de voortuin en
0: of op de stoep. Drolleke drop. Ja. Vanaf nu telkens op 13 mei. We schrijven het in onze agenda. Dankjewel, Freek Braakman.
3: Alsjeblieft. Zeer mooi. Heel graag gedaan.
0: Merci. Zeg, tot morgen, de dag. En maar choco eten ondertussen.
1: De Goed Nieuws, Willy.
4: Dit is de belofte van Willy.

29 mei kan je haar gaan bewonderen in de Charlatan. Onze belofte van de maand mei. Siska, je hoorde Sweet 16. Zometeen nog een nieuw fantastisch nummer, maar eerst PJ Harvey.

0: Cold Home van BJ Harvey. Bijna 9 uur. We hebben nog tijd voor eentje. Solo-project van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Die als Lenny zijn eerste single uit heeft. Voorloper van een plaat die komt. Heeft een gigantische tamboerijn daarvoor laten maken.
1: Het
0: is echt fantastisch. Ziet er geweldig uit. Ja. Dit is Lenny en Tambourine.

0: hebben onze eigen Bruno Mars, denk ik, hè?
1: Ja!
0: Of zo mogelijk nog beter.
1: Fenomenaal!
0: Heel sterke eerste single van het solo-project van Leonard Korevits van Compact Disc Dummies. Lenny Lenny en Tambourine.
1: Zo meteen nog duo tickets voor de Bolero Great Gravel. En een kijktip van El Mollet van allemaal voor na het nieuws van 9 uur.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Colemon van de VZW Stop Darmkanker.
4: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing. En dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
3: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. Vooral 65-plussers klussen zo bij. Niet onlogisch, omdat ze meer tijd hebben, zegt journalist Sven Ponsaert.
5: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar. Ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
3: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Het Belgische leger recruteerde vorig jaar zo'n 3000 extra militairen. En dat is een record. Daarbovenop komen nog eens 800 reservisten en 700 burgers. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Minister van Defensie Theo Franke mikt tegen 2029 op een leger met bijna 35.000 personeelsleden. Zo'n 5.000 meer dan nu. Het raketafweersysteem dat de Amerikaanse president Trump wil laten bouwen zal meer dan 1.020 miljard euro kosten. Dat heeft de begrotingsdienst van het Congres berekend. Een pak meer dus dan de 175 miljard waar Trump over sprak. De Golden Dome, zoals Trump hem noemt, zou de VS beschermen tegen raketaanvallen vanuit de lucht en de ruimte. Die naam is ongetwijfeld geen toevalligheid, aangezien het afweersysteem van Israël de Iron Dome heet. En het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Zwaar, Thomas. Zwaar. Bedankt Bpost om zoveel tijd te verschijten.
2: Thomas en Sien.
0: Kunnen wij terug beginnen kakken, zeg? Wordt wel heel vlot voor opgeroepen door Wim Oosterling bijvoorbeeld. Eerst kakken.
1: Oh.
0: Nog niet gewoon, ja? Sorry. Moet benoemd worden. Sorry voor alles nu al. Ja, het is voor niets gekakt. Hè?
1: Zonder overleg begin je gewoon terug over kak.
0: Ja, maar ja, het is het hete nieuws van de dag.
1: Echt.
0: Je kan er van weglopen zien. Maar het is voor niets gekakt. Het kan niet anders benoemd worden. Het is vreselijk. Ja. Daar zullen wij maar kakken. Toch is waar, hè? Ja.
1: Oh,
0: alsof
1: je
0: voor
1: iets
0: anders
1: ook
0: te doen hebben. Het is gratis, dat wel. Maar je moet het dan weer in die buis krijgen.

0: nog eens gezegd worden. Dat recht zetten, DJ. Geef me even. Chelsea Dagger en inderdaad Fratellis, van de Fratellis. Niet iedere postbode heeft gestaakt, hoor. In Veurne zijn we steeds blijven doorwerken.
1: Oh, ja. Nee, maar dat is een goed idee dat je dat stuurt. We mogen niet alle postbodes over dezelfde
0: kassen. De kakken zetten, nee, dat is waar.
1: De kakken zetten ook.
0: Zeker, zeker niet. Ja. Goedemorgen, welkom. Het is woensdag 13 mei. Ik denk dat het onderwerp kak wel afgerond mag worden.
1: Ik denk dat iedereen super blij is dat wij er ook twee ochtenden niet zijn. Morgen en overmorgen. Oeh, even bekomen.
0: Ja, jongens.
1: Hè?
0: Kijk. Maar ik verwittig maar. Maandag zijn we terug. Fris en monter. Dus niet inkakken in tussentijd. Goed. Heb je nog nieuws?
1: Ik heb echt een onverwacht goede dieettip. Ik ben niet voor diëten, maar...
0: Nee, je hebt het ook niet nodig. Het enige wat dieet dat je nodig hebt is verdikkis. Dat is ook
1: niet
0: een dieet.
1: Waar, maar. Enfin, Japanse chipzakken verliezen hun kleur door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus er is een grote chipsfabrikant, zelfs de grootste uit Japan, ja. Kelby, die gaan hun verpakkingen tijdelijk moeten aanpassen, omdat ze door de blokkage in de straat van Hormuz niet meer aan die inkt te kunnen geraken.
0: Ah, oké. Okay,
1: dus ze kunnen voorlopig hun chipsverpakkingen enkel drukken in zwart-wit. En wauw, dat is onaantrekkelijk. Oh, ik zou echt never ever een chipzak in zwart-wit kopen. Ik ben zot van chips.
0: Ja, dat weet ik.
1: En nu pas besef ik dat ik mij echt wel enorm laat leiden door die prachtige kleurschakeringen in die chipzakken.
0: Wat een prachtige kleur!
1: Ja, maar besef
0: al die chips moeten in mijn mondje, want die kleur is zo mooi.
1: Maar dat besef ik nu pas, hè, want ja, maar, zo ja. een paprika ribbelchips in een zwart-wit verpakking, het spreekt me totaal niet aan.
0: Dus eigenlijk, als we jou van je chipsverslaving afvullen, helpen, dan moet het zwart-wit verpakt worden.
1: Ja, het is echt... Het trekt echt op niets. Okay. Mijn hart ligt echt bij de chipsfabrikant, want dat gaat echt minder chips verkopen, daar ben ik zeker van.
0: Oké, okay, en welke fabrikant was het ook weer?
1: Kelby, maar het is in Japan.
0: Japan, ja.
1: Dus ik denk niet dat je dat bij ons kan kopen.
0: Maar wat voor overdreven chique inkten heeft die dan nodig?
1: Nee, de gewone inkten. Maar...
0: En waarom hebben wij nog altijd geen zwart-wit chips?
1: Misschien hadden wij meer voorraad of zo, weet ik veel.
0: Er zijn misschien heel veel vragen die ik kan stellen met hem over zoiets enorm...
1: Ik weet niet waarom wij voorlopig wel nog kleur hebben op onze chipzakken, maar ik ga op onderzoek als je dat echt wil.
0: Het hoeft niet echt. Okay. Het is heel lief. Ja. Ik stel voor dat we echt alle inhoud aan onze zapper overlaten, want die heeft dus een kijktip. Dat is voor zometeen naar Portland.

0: Ever van Portland.
1: De Zapper.
2: Een zeer goedemorgen, Elmo Levan, journalist bij onder andere Humo. En De Morgen schrijft over televisie, over muziek, maar geeft ons specifiek wekelijks een kijktip. Dag, Elmo.
3: Hey, goedemorgen, maar je bent een enthousiast.
2: Maar ik ben mega ja, opgewonden.
4: Ik weet niet wat er is, maar Zien is altijd super enthousiast. Maar dit is echt buiten. Dit is stilke dan angst aan jagen
3: ja,
4: tot worden.
3: Ja, inderdaad. Kan niemand Zien vastbinden, want ze staat echt op het punt om op te stijgen. Ja,
2: dat is omdat ik echt mega opgewonden ben over de tip die je gaat geven. Ik weet al waarover je gaat vertellen, maar ik laat het woord aan jou.
3: Ik heb inderdaad een kijktip die vooral Sien Wijnands aanbelangt, denk ik. Hè. Zoals de meeste Willys weten, denk ik, ja, is Sien naast radio-dj ook een wandelend katblad waarop de tattoo-kunstenaars volledig los mogen gaan. En Dennis Stiefvies is er daar één van. Ik moet zeggen dat ik wel lichtelijk jaloers ben. Hè. Dus je hebt een tattoo van Dennis Stiefvies.
2: Klopt.
3: En zeker nu dat ik naar eindelijk op Canvas heb gekeken, waarin dat zo het fenomeen Dennis Stiefvies in 50 minuten wordt samengevat.
2: En 50 minuten, dat was heel lastig, blijkt uit een rondvraag van de reporter.
5: We gaan een documentaire maken van 50 minuten over alles wat Dennis gedaan heeft en wat Dennis nu doet.
6: Ja, dat is kort. Dat is krap.
5: 50 minuten, gaat dat mogelijk zijn?
7: Ik denk niet dat dat mogelijk gaat zijn om iets in 50 minuten over Dennis te maken.
8: Een paar afleveringen, ja.
6: Succes.
4: Oké.
2: Okay. Want die Dennis Stiefvies, ja, niet iedereen zal hem kennen. Het is wel een beetje een figuur, ja, in de marge of zo. Heel alternatief, maar die doet fantastische dingen. Elmo, vertel er eens wat over.
3: Ah wel, ja, Dennis Stiefvies is eigenlijk tegelijk kunstenaar, muzikant, provocateur ook, een labelbaas. Hij heeft Ultra Eczema, het platenlabel. Ja. Hij is ook een concertorganisator. Hè. Je hebt in Antwerpen de culturele vrijplaats De Nor aan het Middellijnpark. Een absurdist, maar ik denk dat hij vooral totaal ongrijpbaar is. Mm-hmm. En ik moet ook wel denken, toen ik dacht, oké, een documentaire van Dennis Stiefvies. Ik volgde die getuige meteen, dat zeiden van, oké, ja, 50 minuten, dat wordt wel heel krap, dat is heel ambitieus. Maar ik moet wel zeggen, het is de makers wel gelukt om een gelaagd, grappig en vooral een geslaagd portret te maken van een man die, ja, schijnbaar 48 uur in een dag heeft en vooral echt heel, heel coole dingen heeft gemaakt. Hè. En het gaat van concerten organiseren tot echt heel grappige tekeningen maken. Van bijvoorbeeld een stuk ham. Dat is echt zo een van zijn bekendere werken. Dat is echt een gigantische ham. En je weet eigenlijk, denkt, waar ben ik eigenlijk naar aan het kijken? En toch heeft hij iets heel schoons. En alles dat je doet, heb je de indruk, is gewoon heel cool, heel raar. Maar toch gewoon, ja, de moeite om te zien of om, ja, vooral te ondergaan, denk ik.
4: En heeft ook poëtische kracht, ondanks het gekke en het bevreemdende. Dus het blijft dan toch ergens ook wat ontroerend, of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, maar dat is zeker zo. En ik denk ook vooral, iedereen dat ze spreken voor de documentaire, en dat gaat van Sonic Youth-legende Thurston Moore tot zijn lief Charlene Tibergen, die proberen hem allemaal te vatten. En je hebt zo de indruk dat niemand dat echt kan in woorden, maar toch voelde, ja, dat hij een enorme impact heeft en heeft gemaakt en maakt vooral op heel veel verschillende mensen. En ik denk dat ook komt gewoon door die, ja, rijkdom aan verschillende dingen dat hij doet. Hè. Allee, op een bepaald moment, ik heb me echt doodgelachen, er is een kunstinstallatie waarin dat hij een moeder en een dochter heeft gefilmd die op blokfluit spelen. En dat balanceert tussen, dat is heel raar, dat is een ongemakkelijk fragment, maar tegelijkertijd is dat ook heel ontroerend en je kijkt ernaar en je denkt, slaat nergens op, maar tegelijkertijd heeft dat ook wel iets heel schoons of zo. En dat is ook zo, de mensen die hem heeft gefilmd, die zeggen ook van, ja, we weten eigenlijk niet of dat hem nu met ons slacht of niet. En dat is ook zo hetgeen dat ik bij al zijn dingen heb van, is meent hij het nu? Of is hem ons, of zijn onderwerp inderdaad gewoon echt recht in het gezicht aan het uitlachen. Maar het is echt een fascinerend figuur. De mensen die hem niet kennen, moeten zeker naar die documentaire kijken. En ik denk ook de mensen die hem wel kennen, die gaan zeker niet op hun honger blijven zitten of zo. Mm. Het is een heel mooi portret over alles wat hij doet. En er zitten heel vreemde projecten bij, zoals die No Choice tattoos, waarbij dat je eigenlijk, zoals Sien heeft gedaan, zich vrijwillig ten dienste van de kunst heeft gesteld of zo. En je betaalt, je kiest een grote, denk ik, Sien. En dan zet hij gewoon een tattoo en je weet dus niet wat hij gaat zetten.
4: Mogen wij zo indiscreet zijn om te vragen wat Dennis Stiefus.
2: Ja, maar zeker. Ik wil dat hier gerust tonen. Als er mensen aan het volgen zijn via de webcam, zal ik het zo meteen laten zien.
4: Sine gaat haar kleren maar dus, zo meteen uittrekken.
2: Het gaat effectief als volgt. Hè. Je maakt een afspraak. Hij praat 5 minuutjes met jou. En dan heeft hij ondertussen iets in zijn hoofd wat hij gaat zetten. Het is ook freehand, dus dat wil zeggen geen stencil. Of ze die doet dat echt gewoon los.
4: Ah, gewoon los met het toestel. Ja. Gewoon gaan zonder eerst een printje te maken.
2: Dat is echt mijn droom om een tattoo van
4: Maar dat is wel cool eigenlijk.
2: Voilà. Ik heb, ik heb een mannetje, een vrouwtje met, die zo wijst naar haar handen, maar ik wil er gerust wel eens een foto van delen. Voilà.
4: Het is wel heel mooi, maar van ver lijkt het ook een cactusje.
2: Oh, dat kan. Maar goed, dat ligt aan mij. Helemaal prima.
4: Het is echt heel mooi. Ja. Wauw, je bent een levend kunstwerk. Ik heb het altijd geweten, Sien.
2: Dankjewel.
4: Echt heel cool.
2: Toch,
3: maar
2: vooral Dennis Stiefus.
3: Het is één ding dat hij niet doet, toch? Hij zet geen penissen en zo. Dat is uitgesloten, toch?
2: Ja, hij
4: was dat het eerste wat je hebt gevraagd, een penis?
2: Maar nee, je mag niks vragen. Je mag niks vragen. Dus dat is het. Maar hij weet goed genoeg dat natuurlijk mensen daar levenslang mee moeten rondlopen. Ja. Hè. Zo, hij gaat nooit iets zetten.
4: Maar
2: dat is compromitterend.
4: Als hij iets zet, is het hetgene wat hij wil zetten.
2: Ja,
4: dat is
2: je weet nooit op voorhand wat het gaat zijn.
4: Wauw.
2: Dus, goeie,
3: er is één iemand
2: tip.
3: Waarvan hij weet trouwens dat de tattoo is weggelezen ondertussen. Dat
2: nee,
3: weet
2: is het echt?
3: Ja, dat komt aan bod in de documentaire. Dus hij brengt dus ook platen uit met zijn platenlabel Ultra Eczema. En op een pad met 1 uitgave was dus... Allee, soms zijn dat zines, vaak zijn dat platen. En 1 keer was dat een tattoo. En dus dat was dan echt zo, Ultra Eczema. Ik denk 100 of zo. Ja, het ontgaat me even welk getal. Ja. En één iemand heeft dat dan laten weglezen. Dus hij heeft het dan die tattoo bij verschillende mensen gezet. En verschoot ervan dat heel veel mensen zich vrijwillig aanboden om 2 letters en een cijfer te zetten. Maar één iemand heeft dat dus laten weghalen ondertussen.
4: Over zeker,
2: zeker kijken dus naar die docu van Dennis Stiefus op VRT Canvas. Maar Elmo, we zitten nog steeds in onze stemweek voor de Willy Album 500. Welk album moet zeker in jouw top 3?
3: Ah wel, ik kies sowieso voor Turn on the Bright Lights van Interpol.
4: Oké.
3: Ik denk na 25 jaar of bijna 25 jaar later klinkt die nog steeds echt heel cool en afstandelijk, maar toch heel urgent. En voor mij is dat persoonlijk gewoon de beste postpunkplaat uit de jaren 2000. Dat is een plaat waar ik heel veel aan heb gehad in mijn jeugd, al heel veel naar geluisterd. En ik vind het vooral zot, elke keer dat ik daar nog naar luister, gisteravond nog bijvoorbeeld die baslijnen, die roepen, dat is nog elke keer, elke luisterbeurt opnieuw, dat die echt mij recht in de rapen raken. En ik weet nog dat ik als tiener, toen ik daarna luisterde, dat ik dacht van, ik wil bassist worden. En dat is echt zo een van de weinige platen waarbij ik dacht van, oké, ik wil muzikant worden. Het is nooit gebeurd, het is nooit gelukt. Ik heb uiteindelijk ook nooit die ambitie gehad, maar ik vind het wel echt heel cool dat na al die jaren die plaat nog altijd hetzelfde gevoel bij mij oproept. En daarmee zou ik zeggen, Turn on the Bright Lights van Interpol. Stem het er alsjeblieft in en liefst zo hoog mogelijk.
2: En uit dat album gaan we luisteren naar Obstacle One. Dankjewel, Elmo. En tot volgende week.
3: Tot volgende week.
4: Dag, Elmo. Dankjewel.
1: De Zapper.

0: Favoriet album van onze zapper Elmo. Favoriet album voor de Willy album 500 natuurlijk. Turn on the Bright Lights van Interpol. Daaruit hoorden we Obstacle.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
7: Allee.
6: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot 5000 euro. Elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Train.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL.
18: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Carglass vervangt.
20: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
21: Maak je afspraak op carglass.be.
22: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
23: Krevel.
24: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
23: Krevel, leef beter.
25: Proximus stelt voor... het snelste internet, wat een verschil.
26: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
25: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
27: Thomas en Sien.
28: Zometeen de laatste 3 tickets voor de Bolero Great Gravel in de Ardennen. Het weekend van 13 juni is er daar een groot gravel-event. Jij kan erbij zijn door te blijven luisteren naar Cold.

0: hardest part van Coldplay.
1: Je mist de kans.
0: Ja. Zij het ook, kan het niet doen. Let bygones be bygones. Goed. Oh ja, het is zover.
1: We gaan de laatste 3 duo-tickets voor de Bolero Great Gravel weggeven. Gravel event op 13 juni, maar je krijgt het hele weekend 2 overnachtingen ook in Floreal Holidays, in La Roche-en-Ardenne. Een pasta party, een barbecue, een wielertruitje van Willy. Je inschrijving zelf uiteraard ook. Kan je erbij zijn? Geef dan het antwoord op de volgende vraag. Welke ex-profvoetballer fietst nu in de gravelploeg van Greg van Avermaat? Dat is de GVA Gold Gravel. Dus welke ex-profvoetballer fietst nu in de gravelploeg van Greg van Avermaat? Laat het weten via de Willy-app en maak zo kans op de laatste 3 duo-tickets voor de Bolero Great Gravel.
0: Ja, en zorg dat je er naartoe kan, hè, op 13 juni. Maar doorstuur maar. Antwoordjes komen vlotjes binnen, jongens. Maar

0: The Magnificent Seven. We spelen voor 3 duo tickets voor de Bolero Great Gravel. Een heel bijzonder gravel event met velo, dus vanzelfsprekend op zaterdag 13 juni. Waar je je ritten kan kiezen en het zo lang en moeilijk kan maken als je zelf wil. Maar dat allemaal in een prachtige omgeving. De rit start in La Roche-en-Ardennes. Maar als je daar kans op wou maken, moest je wel antwoord geven op volgende vraag. Welke ex-profvoetballer fietst nu in de gravelploeg van Greg van Avermaat? De GVA Gold Gravel, het GVA Gold Gravel Team. Dat is de vraag.
1: Goedemorgen, Joni.
2: Goedemorgen.
0: Dag, Joni.
1: Welke ex-profvoetballer zoeken we?
2: Ik dacht Jelle van Damme.
1: Joni, je bent erbij tijdens het weekend van 13 maart. Juni.
0: Ja, ik ben blij dat jij het een keer bent.
1: Baaf, alles plat.
0: Ja, dat is goed.
1: 13 juni, Joni. Heb je al een plus one die mee wilt gaan fietsen, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik ga moeten selecteren.
1: Ah, oh, ja. Dat is goed.
0: Dat maakt jou hyperpopulair in je vriendenclub natuurlijk. Ja. Want jij hebt het toch maar mooi gewonnen. Joni, geniet ervan. Veel plezier.
2: Kijk doen. Dankjewel.
0: En bedankt om mee te spelen.
1: De andere twee winnaars zijn Karel Goethals en Isabel de Klerk. Jullie worden ook met plus one verwacht op 13 juni in La Roche-en-Ardennes. Ha, amai, dat was een hele fijne wedstrijd.
0: Voilà. Laat zeker eens weten hoe het was, maar je hebt nog tijd daarvoor natuurlijk.

0: Zimbabwe's pressure.
1: Oh, er zijn heel veel mensen die er heel graag waren bij geweest op de Bolero Great Travel.
0: Wel. Ook wel een bijzonder ding natuurlijk. Ja. Ja, sorry, we zijn uitgedeeld.
1: We zijn uitgedeeld, de tickets. Maar ik ben echt totaal overweldigd door de massale reactie op een sportevent.
0: Ja.
1: Dat moeten we bijhouden en vaker sportevents mee organiseren.
0: Ik geef het door. Dat is goed. We zoeken nog een laatste plaats en het thema ben ik vergeten.
1: Echt of niet?
0: Echt
1: nee, dus we zijn bezig met de Willy Album 500.
0: Ja, precies,
1: enfin,
0: dat was het.
1: Toch met de stemweek. Volgende week beginnen we eraan, volgende week maandag. En de grote prijs is je gewicht winnen in vinyl. Een ongelofelijke prijs. Maar wij vroegen ons af, stel je wint die prijs. Welke vinyl is dan de allereerste waar je naar gaat grijpen in de platenwinkel? Welke vinyl moet er echt nog bij in je collectie? En dan een nummer daaruit natuurlijk. Dat zoeken we als laatste plaat. Laat maar weten via de app.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
4: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
5: I can help.
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Thomas en Sien.

0: Ik ben even compleet van mijn spreekwoordelijke sokken geblazen door Jos, die aan een wilde vaart foto's aan het doorsturen is en daarmee tot bloedens toe bewijs wil leveren dat zijn wandelclub wel degelijk bestaat. Maar de foto's zijn echt alleen maar merch, maar echt waanzinnige merch van de wandelclub. Je hebt het gezien, Sien? Dus de wandelclub met ballen. Zeer alright.
1: Echt waar.
0: Maar heb je die leggings gezien? Dat ja, prachtige leggings, kleuren ja. Eigenlijk allemaal.
2: Vel ook. Velle kleuren. Vel. Het
0: zit ja. Een beetje in de SpongeBob-achtige ja. Sfeer. Maar het is wel cool.
2: Oh nee.
0: Wel redelijk cool nog.
2: Op de wat? Je weet ook heel zeker dat het geen AI is, want op de trui staat een tikfout. Ze hebben die ook echt zo laten printen.
0: Oké, okay, heel goed. Vrienden, we hoorden Velvet Underground. En dit is de voorlaatste. Les Filles du Bord de Mer van Arno brengt ons dadelijk bij de laatste plaat, natuurlijk. Maar dat is voor zometeen. Na Arno.
3: Je me souviens du bord de mer avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière.

0: Belangrijk nieuws in verband met de Bolero Great Gravel. Daar hebben we 9 duo tickets voor weggegeven. Heel veel mensen zijn teleurgesteld dat ze niet hebben gewonnen, dat snap ik. We hebben wel nog een soort van troostprijs. Je kan ook via willy.radio boeken. Als je dat doet, vanaf 10 uur kan dat, dan krijg je ook nog een gratis Willy wielertruitje. Zo kan je er toch een beetje dankzij Willy nog bij zijn. Dus voilà, hou dat in het achterhoofd. En dan zien we jou hopelijk daar. Dag Annelies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Annelies, we hebben nog een laatste plaats. En het thema is...
0: Welke vinyl zou je kiezen? Moest je de prijs winnen? Win je gewicht in vinyl? Welke vinyl zou je als eerste grijpen in de platenzaak?
1: Ja, mensen die straks bij mij de Green Album van Weezer winnen... Moeten die al niet meer kiezen? Wat hebben ze ingestuurd?
0: Heel veel mensen...
2: Ja, gigantisch veel toffe dingen. Te veel om allemaal te draaien. Maar we hebben nog een finaal een keuze gemaakt, want het is de laatste die wij mogen doen vandaag. Maar ben dus ook vergeten van wie de keuze is. Maar voor de rest is alles echt wel overzichtelijk, want de plaat staat klaar. Dat is wel de essentie.
0: Onder andere Bart koos deze plaat. Maar ik zag hem meerdere keren passeren. An Awesome Way van Al Jay en daaruit Breeze Blocks.
3: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Morgen is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
6: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
7: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat meldde Franse media. 9 jongeren raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt gezocht. De scholieren zijn intussen met een vervangbus weer onderweg naar ons land. 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Collemon van de VZW Stop Darmkanker.
10: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
9: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers wereldwijd. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Willy, music matters. Classics, Annelies Orie.

If It Makes You Happy van de enige echte Sheryl Crow uit haar tweede album, dat ook gewoon Sheryl Crow heette. En ik heb net gezien dat die plaat in september 30 jaar oud is. Misschien iets voor het album van de week dan. Het album van deze week, dat geef ik straks weg tussen 11 en 12.

0: Hiermee gaan die laatste loodjes van de woensdag beter vooruit. Love Shack van de B-52's. Straks dan wil ik je nog eens horen over onze album 500. En daar is ook nog iets heel speciaals aan. Aan die lijst, luister maar.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie. Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: Classics. Annelies Orie.

Shape Box van Nirvana uit hun derde en laatste plaat In Utero. Die stemde jij vorig jaar op nummer 147 in de Willy Album 500. Maar waar staat In Utero dit jaar? Je hebt nog een kleine 3 dagen om dat helemaal zelf te bepalen door te stemmen via willy.radio of via de app. Dat alle albums van Nirvana in die lijst gaan staan, daar durf ik eigenlijk wel voor te wedden. Maar sowieso zijn we ook nog een paar fantastische platen aan het vergeten. Dus als jij denkt, Annelies, ik heb nog stemadvies, ik heb nog iets waar alle andere Willys ook op moeten stemmen, misschien na 10 van Pearl Jam en Nevermind van Nirvana, stuur het alsjeblieft door in de Willy-app. Misschien bel ik je dan zo meteen voor jouw pleidooi voor een plaat. Deze band had vorig jaar 4 albums in die Willy Album 500. Blijft dat zo? Dat weten we niet. Maandag beginnen we trouwens aan de lijst om 10 uur. En ik heb er ongelooflijk veel goesting in. Dit is The One I Love van Adam.

0: Helaas hebben Alex en Raymond van Hooverphonic de volgende boodschap op hun socials gezet een paar dagen geleden.
1: We have sad news because Raymond, you're leaving.
2: Yeah, well, my back doesn't want to work with me anymore. It's totally broken, so that's why I'm leaving. But there's also some good news. I'm going to try to play the last 5 festivals here in Belgium. And the very last one is on the 5th of September in
1: Sint-Niklaas, where it all started. And we also gonna say goodbye that same night to Gerke Arnaert, the iconic singer. And so it's gonna be the last time the Magnificent Three gonna be on stage together.
0: We wisten al dat Gerke er opnieuw mee ging stoppen. Maar nu Raymond ook nog. Zijn rug is totaal kapot. Hij kan niet meer optreden. Hij gaat proberen de laatste festivals nog wel goed te doen. En op 5 september nemen ze dan afscheid als de Magnificent Three in Sint-Niklaas. De plek waar het allemaal is begonnen ooit. Ik vind dat toch wel een momentje waard. Hooverphonic, zoals wij dat eigenlijk altijd meestal gekend hebben, stopt ermee. Dit is Prince, When Doves Cry. Als je nog een pleidooi hebt voor een plaat, stuur

0: Als je nog geen grote plannen hebt voor dat verlengde weekend, je kunt die Prince Special van Wim Oosterling misschien nog eens herbeluisteren. Die staat op Willy.radio of in de app. Zometeen draai ik de Meat Puppets, die band die Nirvana alles coverde.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Ons venten zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
2: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
10: Strijk!
2: Nu exclusief op streams.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
16: Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
17: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
18: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
17: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
19: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Willy. Music matters. Willy.

Puppets. Normaal gezien bel ik altijd iemand voor een pleidooi, voor een plaat, maar vandaag maak ik een uitzondering. Want Joris stuurt Annelies, ik ben buschauffeur. Ik heb nu even tijd om een berichtje te sturen, maar ik kan zo meteen niet bellen, want dan ben ik weer volle bak onderweg. Maar ik wil even een oproep doen aan alle Willys om te stemmen op Palomine van de Nederlandse groep Betty Serveert. Dat is een ongelooflijk goede plaat. Joris heeft die leren kennen ergens begin jaren 90. Kwam inderdaad uit in 92. En het was het nummer Tomboy dat hem toen over de streep heeft getrokken. Hij zegt, Annelies, draai het nog eens. Zegt zoveel meer dan woorden. En dan gaan het misschien net ietsje hoger dan vorig jaar in die Willy Album 500. Joris, succes nog daar op de bus. Ik heb begrepen dat je dus wel naar Willy kunt luisteren, maar bellen is moeilijk. Bij deze Betty Serveert. En

0: Joris heeft toch nog een paar wheelies over de streep kunnen trekken om Palomine ook op te nemen in hun lijstje voor de Wheelie Album 500. Je kunt nog stemmen tot vrijdagavond 6 uur. Stijn die stuurt ook nog, Betty serveert Annelies. Ik heb eigenlijk nooit begrepen. Werkt Betty nu in de horeca of speelt ze tennis? Oh, dat had Iwijn eens moeten vragen. Die heeft Betty serveert ooit geïnterviewd voor Wheelie. Ik weet alleen niet of ze daarmee hadden kunnen lachen. Dit zijn de Scabs en Hard Times.
1: I gave you a hard time, I told you the news.

0: Zuid-Denia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000, vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soutaar.
10: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
9: De tweede grootste groep zijn jonge koppels die pas een huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. Dieseltanken wordt weer duurder. De maximumprijs stijgt morgen tot €2,18 per liter. Dat is een stijging van zo'n 4 cent per liter. Voor een tank van 50 liter diesel betaal je vanaf morgen dus zo'n €110. Ook stookolie wordt morgen trouwens zo'n 4 cent duurder per liter. En wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers ter wereld. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
7: Music matters.
8: Classics. Annelies Orie.

hier voor die plaat van Weezer. Dat stuurt Nick in de Willy App. Zeker wel, Nick. Rond 11:30 maak je kans op een exemplaar van de Green Album van Weezer. Je kunt ze al bewonderen op de livestream. Zometeen krijg je de Smits na Muse en Phil.

Big Mouth Strikes Again van de Smiths. Intussen stuurt Stijn uit Oostkamp. Annelies, ik ben Willy zo dankbaar voor de vinylteller. Want, zegt hij, vanaf nu weeg ik dus gewoon 500 platen. Dat is nu mijn antwoord tijdens het medisch onderzoek. Dat is ook veel mooier, hè? Ik weeg 500 platen. Vanaf volgende week kun je meespelen en je gewicht in vinyl winnen. En we hebben een vinylteller gemaakt waarbij die zegt van ah, jij weegt zoveel. Dat zijn dan zoveel platen. In het geval van Stijn dus 500. En krijgt ook nog tips over hoe je die platen dan kunt vervoeren of hoeveel voor de huisdozen je precies nodig hebt daarvoor.

0: She's Not There van de Zombies. Straks de beste band ter wereld, maar eerst nog Stardust en twee Belgen na elkaar.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe!
1: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Goesting in mijn wereld reis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
18: Halleluja, brothers en sisters.
19: Halleluja, brother Bobby.
18: Morgen is het weer zover.
20: Hemelvaartsdag.
19: Halleluja.
18: En wat is het nog tot morgen?
20: Hemelse korting.
17: Welke hemelse korting, brother Bobby?
18: Nee tegen BTW, brother vader.
19: Halleluja, brother Bobby.
21: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
22: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
23: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
22: met een wel heel bijzondere bagage.
23: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
22: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
23: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
22: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
23: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
24: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
25: Classics. Annelies Orrie.

0: Voilà, iedereen is chill, alle zenuwen weg. Dan kan je je volledig focussen op dit.
1: Album van de week.
0: We vieren 25 jaar de Green Album van Weezer. En dat is ook de plaat waar dit op staat. Hashpipe, oorspronkelijk geschreven voor een andere artiest, maar omdat die het nummer weigerde, heeft Weezer het dan maar zelf uitgebracht. En dit is ook een

dat ik graag mijn liefde voor die band en voor die plaat met jou wil delen, heb ik een paar exemplaren van de Green Album geregeld om weg te geven. Wat moet je daar precies voor doen? Wel, ik zei daarnet al, het liedje Hashpipe, dat was oorspronkelijk geschreven voor iemand anders. Maar voor wie? Wie vroeg aan Rivers Cuomo om een paar nummers voor hem te maken en wie weigerde Hashpipe? Was dat A, Steven Tyler van Aerosmith, B, Ozzy Osbourne of C, Alice Cooper? Dus A, Steven Tyler van Aerosmith, B, Ozzy Osbourne of C, Alice Cooper. Stuur je antwoord door in de William.

0: Hem natuurlijk. Een hele goede morgen, Eva.
1: Hoi, dag Annelies.
0: Ben je fan van Weezer?
1: Ja hoor, echt wel.
0: Heb je cd's of platen in je collectie?
1: Ja, ik heb de eerste in mijn collectie. Maar ik heb eigenlijk alle cd's, maar ik heb geen vinylplaten.
0: Dus die collectie moet nog aangelegd worden, zegt.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, wie weet krijg jij de Green Album als je weet wie het nummer Hashpipe weigerde. Rivers Cuomo had het geschreven voor iemand, maar die zei, maar toch niet echt iets voor ons. Is dat Steven Tyler van Aerosmith, Ozzy Osbourne of Alice Cooper?
1: Dat is Ozzy Osbourne.
0: Dat is helemaal goed. Ik had dat eigenlijk wel eens willen horen in de versie van Ozzy, nee?
1: Ik ook, ja.
0: Oké, jij hebt een exemplaar van de Green Album gewonnen. Ik wens je er ongelooflijk veel plezier mee. Welke is jouw favoriete Weezer-nummer, Eva?
1: Island in the Sun. Ik heb dat echt plat gedraaid als ik jong was. Ja.
0: Je bent nog altijd jong, hè? Je bent 40.
1: Ja, ja. Wel ja, mijn neefjes en nichtjes zeggen iets anders.
0: Ah, ja. Oké, blijf dan zeker de rest van de week luisteren naar Classics, want vrijdag dan draai ik Island in the Sun. Is het goed?
1: Yes, oké, goed, dank je.
0: Veel plezier
1: vandaag
0: met de Green Album.
1: Vandaag past dat toch niet bij het weer.
0: Wat zeg je? Nee, echt hè.
1: Vandaag past dat toch niet bij het weer.
0: Ik ben nog altijd aan het hopen dat dat gaat helpen vrijdag, maar we zullen zien.
1: Oké,
0: dag Eva, fijne dag, salut.
1: Dag. Classics, Annelies Orrie.

0: Luc heeft helemaal door wat ik aan het proberen ben, want hij stuurt Annelies, het weer ziet er toch wat minder grijs uit als de bos op de radio komt. Ja, dat probeer ik met elke plaat, hè. Het weer er net iets minder grijs te laten uitzien. Het is zo simpel. Je hoort de Bruce Springsteen en Cover Me. Zometeen Kaiser Chiefs en Blondie.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
10: Ah, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
13: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.

0: Weet je wat zo leuk is? Ik krijg nu al, zonder erom te vragen, suggesties binnen voor de Kettingrocker. Alle mensen die gisteren naar Roos geluisterd hebben, die zijn al mee, maar...
1: De Kettingrocker.
0: Als jij gisteren namiddag in saaie meetingrooms hebt doorgebracht, dan weet je misschien nog van niks. Ik draaide gisteren Nick Cave met Into My Arms en daarop ging Joke verder naar dit ongelooflijk mooie nummer.

0: These Arms of Mine. Ja, ze bouwden voort op arms, logisch. En je hoorde Otis Redding. Wat zet jij na Otis Redding en These Arms of Mine in de kettingrocker? Ik ben benieuwd of je nog met iets mooier kan afkomen. Want Otis Redding, daar nog boven, is niet zo evident, hè? Jouw suggesties zijn welkom in de app.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

Baby Bird en You're Gorgeous. En er zijn veel wheelies die toch een klein beetje in de war zijn wat de kettinghooker betreft. Ik zei dus, gisteren draaide ik Into My Arms van Nick Cave. En daarop ging Joke verder met Otis Redding en These Arms of Mine. Nick Cave hebben dus helaas al gehad. Waren veel wheelies die dat graag nog eens wilden horen. Maar helaas, het is al gepasseerd. Dus ja, nog een half uurtje om iets nieuws te bedenken. Dit is Department S is Fig There.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there? Is Vic there?

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On the dirty

0: in samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soutaar.
3: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract, dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
2: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek, samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
4: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
2: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. De post doet de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er al langer twijfels over de mentale toestand van Trump. En Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen. Dat heeft de minister van Defensie daar gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd. Ook ons land heeft al gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
1: Vivi, music matters.
0: Classics, Annelies Orrie.
5: Allee, zet je dan maar dicht tegen de radio met een koffie en een vleesdekentje, want het is herfst.

In Motion uit het album Currents van Tame Impala. Jij stemde dat vorig jaar trouwens op nummer 103 in de Willy Album 500. Dat is behoorlijk hoog. Over die stemming gesproken. Tot vrijdagavond 6 uur heb je de tijd om jouw stemlijstje in te dienen via Willy.radio of in de app. En vanaf maandag kun je ook meespelen om je gewicht in vinyl te winnen. Mijn 79 kilo dat kwam ongeveer overeen met 480 platen of zo. Ik ben ondertussen al plaats aan het maken. Nee, ik mag niet meespelen, maar jij dus wel, hè, vanaf maandagochtend 10 uur.

Joris het Pelt is ook aan de slag gegaan met onze vinylteller. Hij zegt... Ik kom aan 655 platen, dus doe voor mij maar de volledige Willy Album 500. Plus nog 155 platen. Dat is echt veel, hè. Allee, maar het is wel goed toch dat je dat kunt winnen? Joris, speel maar mee, hè, vanaf maandag. Wie weet. Hij zegt, daarna ga ik wel op dieet, want ik vind het toch te veel. Maar ja, het is maar een getal, toch? Dit is Admiral Freebie.

0: Mad Dog Lewis en Queens of the Stone Age na elkaar. En daarna gaan we ketting rocken. En we zaten bij Otis Redding met These Arms of Mine. Daarop moet je voort in de kettingrokker.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Shiny Side van Mad Dog Loose. En zo is ondertussen bijna halfweek.
1: De kettingrokker.
0: We gaan door op These Arms of Mine van Otis Redding. En er waren heel veel Willys die van Arm naar Army wilden. En naar Björk bijvoorbeeld.

Jetlag en Chase Long was ook een goeie dus. Deze dame die heeft ook iets met arm. Joan Armatrading en Drop the Pilot. Leuk nummer, ga ik zeker nog eens terug opvissen een van de komende dagen. Maar het is bijna weekend. Het is bijna vrijdagavond eigenlijk. Hè? Want ja, als het morgen dan vrij is, is het eigenlijk vandaag een soort van vrijdaggevoel. Dus ik dacht, de Party Classic van Simon, die wil ik wel eens draaien. Seven Nation Army van de White Stripes. Geniet ervan, Simon.

Annelies, White Room van Cream. Roos die ligt ondertussen ergens op een strand in Creta. Maar ze heeft waardige vervangers geregeld voor de rest van de week. Vandaag wordt je middag opgeleukt door niemand minder dan Ewijn Segers. En ik dacht om die aan te kondigen, draai ik al iets dat een klein beetje in zijn straatje zit, in het Slekkerstraatje. Het is toevallig ook nog eens een heel goed nummer. Dit is Badly Drawn Boy and Something to Talk About.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Willy. Music matters.

0: Listen to the beat. Listen to the beat. Listen to Iwijn Segers. Goedemiddag, Iwijn.
1: Goedemiddag, Annelies.
0: Jij bent hier om Roos te vervangen tijdens haar vakantie.
1: Ja. Ik had verstaan om Broos te vervangen. Als dat een broze kwestie is, maar nee. Het is direct iets poëtisch.
0: Hoe is die wijn?
1: Ja, goed. Ik sta hier recht voor. Voor mij staat er hier een prachtige plaat. Een van de beste platen ooit gemaakt. Je hebt ze weggegeven, ik weet het. Ik wou eigenlijk voorzichtig vragen of er misschien niet nog ergens een exemplaartje van de Green Album van Weezer ligt.
0: Nee, maar nu weet ik wel...
1: Ja, maar wel hier voor mij.
0: Jij bent in de zomer jarig, hè? Toch?
1: Nee.
0: Ah, wanneer zit jij
1: in de winter?
0: Oh, shit.
1: Ja, maar ik heb wel eens een feestje gehouden in de zomer.
0: Ah, ja.
1: En daar was verwarring over, want dat was een zogezegd
0: aan mij. Ja, oké. Maar The Green... Jij vindt het dus ook een geweldige plaat. Ik ben dus niet alleen.
1: Het is heel simpel. Ik vind The Green Album beter dan The Blue. Met Pinkerton daar ergens tussen. Dus de top 3 is volgens mij Green Album... En dan is het twijfelen tussen Pinkerton en de Blue Album. Maar ik ga zeggen Pinkerton en dan pas de Blue Album.
0: Oké, en zo Okay Human en zo telt allemaal niet mee.
1: Nee.
0: Nieuwe platen. Okay,
1: sorry, nee.
0: Goed. Goed dat ik weet dat jij fan bent. Ik wist al dat je fan was van Weezer natuurlijk.
1: Maar. Het belangrijkste is dat op de cover van de Green Album staat Mikey Welch, de bassist die maar 2 jaar bij Weezer heeft gespeeld. Die er een eind aan heeft gemaakt, ergens in begin 2000. En dat is wel apart, want op het album is hij ooit op de cover ook vervangen geweest. Dus de cd die ik heb, daar staat hij ook op, maar heel veel cd's staat hij niet op.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Hij zit ook niet in de clip van Island in the Sun.
0: Ah, ik ga eens kijken of dat... Want wij hebben de cd ook van in de jaren, hè, zoveel. Maar misschien dat hij daar nog op... Ja, ik ga eens kijken. Zou dat veel waard zijn?
1: Ik hoop van wel.
0: Dat is goed. Straks Iwijn Segers van, wat is het, 1 tot 4. Ga je ketting rocken, Iwijn?
1: Wel, omdat je het zo lief vraagt, ja, natuurlijk. Ja, ik ben nog wel een rocker, dus...
0: Ze moeten verder...
1: Roker,
0: ja. Ze moeten verder op de White Stripes en Seven Nation Army.
1: Ik had liever verder gegaan op Otis Redding, maar goed.
0: Maar ja, het is nog altijd Army. Je kunt nog altijd alle kanten uit.
1: We kunnen terug.
0: Ja. Als jij dat wilt.

Ik denk dat iemand mij gaat laten ontslaan of zo. Hij heeft straks nieuwe muziek. Van Paul en Ringo van de Beatles. En ik zeg, ah ja, die leven alle twee nog zeker. Dat is echt, dat kan niet, Annelies. Jij presenteert classics. Oh, sorry. Maar straks nieuwe muziek van twee van de vier Beatles. Die twee die nog leven. Dit is Eric.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef beter. Knaldi.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Een goeiemiddag. Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
7: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan datingapps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
6: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Carolien van Nuenen.
8: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
6: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een recordhoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
4: Music matters.
9: Goedemiddag, rockers.
5: Iwijn Segers.
9: Jawel, dat ben ik.

Dat ben ik in vol ornaat. Ik heb speciaal zitten trainen voor deze dag. Ik ben wel met de auto gekomen. Verwarring, nu al. Gelukkig is er talk.

Ik krijg hier al onmiddellijk hulp van de luisteraar. Michael, die stuurt, zei je nu rockers of rukkers? Dat een beetje verwarrend was. Wel, Michael, wie het hoedje past, trekken het aan. En Carina zegt, hallo Iwijn, allee zeg, met de auto gekomen. Zou nogthans een mooi trainings geweest zijn. Inderdaad, Carina, helemaal van Oostende naar hier. Stel je dat voor. En Alain die laat weten, bocht van den Aldi, van Clément Peres daar juist, meteen gevolgd door reclame voor Knaldi. Over timing gesproken. Ja, klopt helemaal. Naast liefde en verlies zal het meest gebruikte thema in pop- en rockmuziek het bezingen van de vrijheid en eigenheid van iemands leven zijn. En dan denken we spontaan aan Dr. Alban met It's My Life. Maar we gingen hier willigewijs toch voor Talk Talk met It's My Life. Welkom bij de namiddag op Willy. De

0: sax with a winner.
1: Het blijft een van de beste soundtracks voor The Loser. Ook al zingen de Evil Superstars If You Wanna Have Smart Sex with a Winner. Dat kan alleen maar uit het brein van Mauro Pawlowski komen. Je weet dat het nu 1:15 is, hoop ik. Nee, het gaat 1:15 worden. En dat doen we met Keane en This Is The Last Time. Straks heb ik ook nog Queen en David Bowie voor u.

0: Willy presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Morgen is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
6: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
7: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
11: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
15: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
14: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
16: Geef toch maar een XL.
17: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
18: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
19: joehoe
18: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
8: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot

Ja, dat is ook Ice Ice Baby, hè. Mag ik een klein beetje reclame maken voor een uitstekend ijscrème salon in Oostende, genaamd Ice Ice Amy? Het is gebeurd. Welkom bij Willy trouwens. Hier heb je geen ijs nodig. En daar moet ik dan iets mee doen, hè, met geen ijs nodig, maar ik kom er wel op.

0: Ik zei dus geen ijs nodig bij Willy. En dan wou ik daar iets grappig mee doen of zo. Dat is niet gelukt. Maar Ismaël, wauw, speciaal naam. Ismaël de Vos, die stuurt geen ijs nodig omdat Willy zo hot is. Dat had gekund, maar dat klopt natuurlijk niet. Je hebt juist wel ijs nodig omdat Willy zo hot is. Voilà, ook weer opgelost. Mijn favoriete nummer van Wolf Alice kreeg u net. White Horses, gezongen deels door de drummer deze keer. Moet allemaal kunnen. Ja, die mogen meer doen dan drummen, hè. Mark Ronson die nam dan weer deze Valerie onder handen en liet het zingen door Amy Winehouse. Maar eigenlijk was het van de Zootons. Je hoort Amy, dus dat is dat we luisteren van in het begin.
1: Hi, it's rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
0: Ja, je hoort haar stem, hè. Gewoon sprekend. Too much fun.

Een van de beste Noordkaap-nummers. Deze verborgen korte parel, Hoopvol. Van op het tweede album, Een heel klein beetje oorlog. Uit 1992. Ja, ik weet het allemaal, want Stijn Meuris is een collega. Arctic Monkeys zijn terug voor het goede doel. Dan nog met Opening Night. Straks ook nog The Peppers en Oasis. Oasis, moet ik zeggen. Het kan niet op. Ja, deze is dus die opening night van Arctic Monkeys voor War Child. Dat is het goede doel. Een heel goed doel, lijkt me. Ik doe ook soms dingen voor het goede doel. Dat heb ik maandag nog gedaan. Maar dat zijn jullie zaken niet.

0: Willy. Music matters. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Really, music matters.
0: Yvijn Segers.

Dit is 1994 met Supersonic van Oasis. Maar we blijven in dezelfde sfeer. Ook al is het nu gemaakt. Sam Fender zou volgens mij graag dan geleefd hebben. Sam Fender en People Watching.

als er ook nog eens wordt geblazen, ben ik er graag bij. People Watching, Sam Fender. Hoor die blazers. Klinkt wel digitaal. Zou Sam AI gebruiken? Er werd geen AI gebruikt bij Joy Division en Love Will Tear Us Apart. Valt zoveel over te vertellen over dat nummer. Het is eigenlijk uitgekomen in 1979 via een John Peel-sessie. De legendarische radio-BBC DJ John Peel. Maar echt is het pas uitgekomen in maart, dacht ik, 1980. Maar jullie weten dat misschien nog veel beter. Ian Curtis heeft er dus niet echt van kunnen genieten. Maar wat een nummer. En wat een baslijn. Van Cookie, hè. Ik laat jullie met Joy Division tot 2 uur. Maar straks nog veel meer lekkers van The Faces, onder andere. Nee, ik moet gewoon Faces zeggen. De was er toen al afgevallen.

0: Billy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl. Music matters.
1: Billy. De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter. Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Een goeiemiddag. Het homofoobgeweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoobgeweld. Carole Ponsin van Unia.
9: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating-apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
8: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. In het safaripark Beekse Bergen, net over de grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. En in Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding is een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Music matters. Iwijn Segers.

Chat. Ik ga nog iets zeggen, hè. Nee, dacht ik toch. Ik dacht dat ze nog eens zingen zeggen... Are you gonna be my girl? Of zo. Ja. Of is dat meer iets voor Lenny Kravitz? 2003 kwam dat uit. We gaan nu naar 1971 met de Faces. Gewoon Faces, niet de Faces. Waar Rod Stewart toen deel van uitmaakte. En die de social media nu opfleurt door in een filmpje tegen koning Charles van Engeland te zeggen... tijdens een ceremonie... dat hij het goed heeft aangepakt in de Americas... met die little red bag van een Trump. En Ron Wood stond er ook bij te ginnen grappen. En die speelt ook bij de Faces. Wat een toeval. Of helemaal niet. Dat was misschien de ceremonie. Omwille van zoveel jaar Faces of zo. En Ron Wood en Rod Stewart, ja, dat geeft vuurwerk. Daardoor is dit een hit. Stay with me.

David Byrne die blijft op zijn 70 plus, denk ik. Relevant. Wie doet hem dat na? Ja, veel mensen eigenlijk, hè. Met zijn compaan Brian Eno er bovenop. En Everybody Laughs. Green Day blijft ook verder pseudo-punk rocken. When I Come Around. When I Come Around.

Die lijkt wel wat verkouden, die Billy, hoor ik opeens. But I come around. Maar ja, dat zal wij. Zal gewoon iets van alles door zijn neus gejaagd hebben. Toen, Green Day, When I Come Around, is uit 1993. Ik kijk naar Rooster op HBO. Dat is met Steve Carell een humoristische reeks. De eerste 3 afleveringen zijn echt heel goed. Daarna wordt het eigenlijk saai en een soort herhaling. Herhaling werkt, dat weet ik. Kijk maar naar De Kampioenen. Maar toch, het is, je moet maar 3 afleveringen bekijken. Wel een heel goede soundtrack. Deze. Michael Stipe zingt die I Played the Fool.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Proximus stelt voor. De Business Packs. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
9: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
10: Halleluja, brothers en sisters.
11: Halleluja, brother Bobby.
10: Morgen is het weer zover.
12: Hemelvaartsdag.
11: Halleluja.
10: En wat is het nog tot morgen?
12: Hemelse korting.
9: Welke hemelse korting, brother Bobby?
10: Nee tegen BTW, brother vader.
11: Halleluja, brother Bobby.
13: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
15: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Heart of Gold uit mijn favoriete album aller tijden, Harvest, van Neil Young. Benieuwd hoe hoog dat zal staan in de album 500 die volgende week van start gaat en waar we dus twee nummers per plaat draaien, hè? Dus stem hem zo hoog mogelijk, die Harvest. Er zit ook mijn lievelingsgeluid in dat ooit op een plaat is opgenomen. Namelijk, ik denk dat het geluid is van de mondharmonica-houder die je zo rond je nek doet, die Neil Young moet nemen om mondharmonica te spelen. Dat is zo'n... Ja, ik kan het niet nadoen. Het is onmogelijk na te doen, maar het zit erin. Check it out. Neil Young was trouwens echt jong toen hij dat meesterwerk afleverde. 25 jaar maar. Oh, wow, dan zat ik gewoon op café. Wat was jij aan het doen op je 25? Vertel het mij, terwijl we naar Kings of Leon luisteren. Via de app, heel eenvoudig. Super Soaker.

zeker. Zeer zeker dat The Player het beste nummer van Daan is. Misschien ook wel het meest autobiografische. Spreek voor jezelf, Iwijn. Op mijn vraag wat jullie aan het doen waren op jullie 25 kreeg ik een aantal antwoorden. Muriel stuurt, dat is veel te lang geleden dat ik het niet meer weet. En Roel, dat is een echte slacker, dat weet ik, want die stuurt mij ook berichten op zondag. Die stuurt, ik zat op mijn 25 werkloos weg te kwijnen op een zolderkamertje in een deelhuis in de Zeefhoek. Dus dat had ik eigenlijk in het Antwerps moeten zeggen. En ik redelde op mijn bas mee met Pinback. Pinback, een band die je hier vandaag misschien niet hoort, maar dus wel op zondag Slacker Station tussen 10 en 12. En Karel, dat is een hele flinke, brave man, die volgens mij 55 is, als ik goed kan tellen, want hij heeft zijn vrouwtje, stuurt hij zelf, ten huwelijk gevraagd op zijn 25. En hij is nu 30 jaar getrouwd. Voilà, dat is een simpele berekening. Maar we moeten het over iets anders hebben, ook nostalgie trouwens. Want er is een nieuwe track van twee oude knarren. Het betreft hier de enige overlevende Beatles. Ja, ze leven nog, Annelies Orrie. Paul McCartney en Ringo Starr. Dat we dat nog mogen meemaken. In de veronderstelling dat het de echte Paul McCartney is. Want er zijn natuurlijk die legendarische geruchten dat het niet meer de echte Paul is. Hè? Dat hij ten tijde van wat is dat daar? Abbey? Ik weet niet meer welk album. Sowieso opgenomen in Abbey Road. Dat die zou verdwenen zijn. Hè? Terwijl hij volgens mij nog steeds echt is. Hij zou zelfs kunnen meespelen in The Mummy. Kaboom-tja, stout. Maar wel heel benieuwd naar dit nostalgische duet tussen Paul en Ringo. Nostalgisch duet, ja, zo wordt het omschreven. Benieuwd ook wat jullie ervan vinden. Laat het mij opnieuw, ja, het is met veel interactie vandaag, weten in de app, alstublieft.

Thomas die stuurt slechte lyrics, maar de muziek perfect. Harmonische pop zoals enkel hij het kan. En dan heeft hij het over Paul natuurlijk. En hij vraagt zich af, waar is Ringo? Ja, ze zingen om de beurten, een strofe toch? Ik denk dat Ringo herken je doordat hij nog meer zo wat minder tanden heeft of zo. En de drum zal toch ook wel door Ringo gedaan zijn. Niet slecht van de Bompies, zegt David. Meuli stuurt een grapje, ideaal nummer voor gezelschapsspelen. Maar ja, Paul McCartney. Ja, dat is een goede grap, maar sta mij toe, Meuli, om de grap nog beter te maken. Dat is een grap ook die ik eventueel in mijn comedy show kan vertellen. Het beste ooit. Er zijn kaartjes te koop via www.iwijnsegers.be. Want het is niet alleen Paul McCartney, maar Ringo heeft ook staar. En daardoor kan hij de kaarten of zo niet goed zien. Ik krijg nog reacties, maar daar hebben we eigenlijk allemaal geen tijd voor, hoor. Dus misschien straks. Straks mogen jullie nog reageren. Ik heb Prince voor jullie, daar wou ik nog iets over zeggen. Ja, mode-icoon natuurlijk, die Purple Prince. En Raspberry is toch ook iets Bordeaux-achtig. Maar die baret werd dan toch door een vrouw gedragen. Het stond daar net iets beter dan bij Prince. Want die zou er gewoon uitzien als schildersmurf. Ik maak een portret van u en heel de village. Veel uitleg, hè? Infotainment noemen ze dat. Waar krijg je dat nog? Enkel bij Willy natuurlijk. Yeah.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget.
7: Sterke spot, hoor.
0: Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Iwijn Segers.

0: Best of You doet me aan mijn eigen show denken, het beste ooit. Je kan komen kijken op 11 december in de Arenberg in Antwerpen. Dat wordt echt lachen, beloofd. Ik ga die grap dan doen van Paul McCartney en Ringo Starr, hè, omdat die alle twee niet aan het kaarten zijn. Ik ga nu de clue niet meer verklappen. Hè. Dan moet je komen op 11 december. Een leuke vrijdagavond in de Arenberg in Antwerpen. Tickets via de Arenberg of via iwijnsegers.be.
1: De Kettingrocker.
0: Ik weet niet hoe jullie erin geslaagd zijn, maar jullie zijn van Otis Redding. These Arms of Mine... naar deze gegaan, naar Seven Nation Army. Hoe kan je nu van These Arms of Mine naar Army gaan? Dat is onbegrijpelijk, maar misschien was de uitleg subliem. Die heb ik misschien dan ook gemist. Dus ik ga er geen verdere commentaar op geven. Ik wil jullie wel vragen om een heel goede kettingrocker in te sturen via de app. Dus niet echt sturen, hè? Alhoewel. Gewoon intippen met je hand. Met één of twee handen. Je moet wel beter doen dan Seven Nation Army van de White Stripes, want dat horen we ook al genoeg. Sorry dat ik zo streng ben, maar wat moet, dat moet. Wat gaan we draaien na Seven Nation Army? Denk er eens over na. Dus je moet een link maken, hè, voor wie het nog niet weet. Naar een goede rocker. Maar dat mag ook wel wat jazzy of wat soulvol zijn. Daar ben ik dan weer minder streng op. Ik weet ook niet waar die string vandaan kwam. Dus stuur maar via de app.
1: De Kettingrocker.
0: Ondertussen ga ik wat toveren. Samen met Steve Miller en zijn band.

0: krijg hier al ongelooflijk goede suggesties. Van Army, nee, wat, Seven Nation Army. Hè. Ja, en Dries die zei ook, allee, dat is toch logisch, van arms naar army. Ja, dat vind ik totaal niet logisch. Dat is een verbastering van een woord. Dat is geen echte link. Michael die stuurt Warpigs van Black Sabbath. Snap ik wel, van army naar war. Dat kan wel. Radiohead, You and Who's Army van Winter. Winter, alleen al door je naam weet ik dat je wel een meerwaardezoeker bent. Ik denk dat te hoog gegrepen is, die Radiohead. Of toch dat nummer, sorry. Buffalo Soldier van Bob Marley stuurt René. Vind ik ook heel goed. Een van de betere suggesties vind ik ook deze. Army of Lovers met Crucified. Maar die ga ik niet doen, denk ik. Want die is niet zo Willy. Maar ik wou wel nog meegeven dat hij heel erg lijkt op deze.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Crevit. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Crevit is die onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie De Bast van de VVSG.
5: De federale overheid rekent een toeslag aan. Vlaanderen zou dat ook van plan zijn. Dan vragen we dat voor de lokale besturen ook helemaal mogelijk wordt. We willen een gelijk speelveld. Gasboetes die voert men in omwille van de verkeersveiligheid. Het lijkt ons logisch dat diegene die de overtreding doet, dat die ook opdraait voor de verwerkingskosten.
4: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essilla stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de finale. En in het safaripark Beekse Bergen, net over de Nederlandse grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer. Temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en maxima tot 12 graden.
2: Vivi. Music Matters. Iwijn Segers.
0: Het is een beetje zoeken terug naar alle knoppen. Sorry hoor, ik ben daar juist geëindigd op een cliffhanger. Met Army of Lovers, hè. Ik ga daarop terugkomen. Zometeen, na Manic Street Preachers.

0: na mijn kritische houding over de kettingrocker. Want jullie gingen van Otis Redding, These Arms of Mine, naar Seven Nation Army van de White Stripes. 1, dat is al kapot gedraaid. En 2, ik zie de link niet. Ik heb nogthans echt veel verbeelding. Maar door mijn kritische houding zijn jullie wel, jullie hebben wel een tandje bijgestoken. Zo is er nu een grote kanshebber. Die is ingestuurd door Jonathan Merlier. Is dat ook geen bekende sportman? Zwat. Die stuurde namelijk All Their Things That I've Done van de Killers. Is dat de titel van een nummer? Zwat, daar zit wel in. I've got soul, but I'm not a soldier. En dat vind ik dan wel een hele, hele goede link. Maar misschien is er nog eentje beter. Wat het niet geworden is, sorry daarvoor.
1: De Kettingrocker.
0: Was dus Army of Lovers. Wat op zich een goede link is. Maar is niet zo Willy, dat nummer. Allee, ik vind van wel hoor, maar ja, we hebben nu eenmaal besloten dat het niet zo Willy is. Maar wat ik wel leuk vind, is dat Army of Lovers met Crucified ook wel aan dit doet denken.
2: On les chutes de ma mère, il y a toujours un monde.
0: Heb je het gehoord? Goed gezien, hè?
1: De Kettingrocker.
0: Stuur maar door hoor. Er zijn heel veel goede inzendingen, maar het kan nog één tikkeltje beter. Wat komt er na Seven Nation Army?
3: Like a tiger.
0: Het zal niet de Strokes zijn, maar wel Zana. Op dit moment toch.

0: In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
7: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
8: Elke maand.
7: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

Er zijn ook heel veel goede suggesties voor de kettingrocker gekomen. Ik kan u wel met spijt mededelen dat het de laatste kettingrocker is van deze week. Want morgen is er een feestdag en dan wordt de brug gemaakt. Dus dan doen we het blijkbaar niet. En dan is er 2 weken de album 500. Dus pas binnen 2 weken en 2 dagen gaat volgens mijn berekening Annelies verder met de kettingrocker. Maar wat wordt dat? Ik kreeg nog een hele goeie. Daarjuist stuurde iemand door. Wat dacht je van 7 x 70 x? Vergeef ik een ander zijn schuld? Ja, dat kan, hè. Na Seven Nation Army van The White Stripes. Er stuurt ook nog een fan van Slacker Station, denk ik. Dat denk ik dan. Jurgen stuurt het 7e nummer op Crooked Rain, Gold Sounds van Pavement. Hele goede suggestie. Michel die stuurt simpel Full Metal Jacket, de titelsong. Snap ik, hè? Van Army naar Full Metal Jacket. Rock the Nation stuurt Timothy van Hekke van Montrose. Die link zie ik niet helemaal. Magnificent Seven was een western, een klein leger volgens Ismail. Had allemaal gekund, maar er is 1 sublieme link, vind ik. En dat is die van Sven. En Sven die stuurt, aangezien Seven Nation Army is ontstaan door het verkeerd verstaan van de woorden Salvation Army door Jack White in zijn jeugdjaren. Dus Jack White die hoort Salvation Army, iemand die daarover praat, en hij verstaat Seven Nation Army. Daarom zegt Sven, kunnen we misschien doordraaien naar Salvation van de Cranberries. Heel goed idee, vind ik dat. Ik ben er klaar voor. Hopelijk jullie ook. Je moet dus niks meer sturen eventjes na de Cranberries met Salvation, want er is 2 weken geen kettingrocker. Maar je kan er natuurlijk al over nadenken, hè. Dat wel. De kettingrocker.

0: De Kettingrocker.
1: Eventjes recapituleren. Sven die stuurde Salvation van de Cranberries omdat Jack White in zijn jeugd Salvation Army vergiste met Seven Nation Army. Hij verstond het verkeerd. Leuke link. Dank u, Sven.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
6: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
9: Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Monaco. What do you want from me? Legendarische baslijn van Peter Hook. Dat is ook de basgitarist natuurlijk van Joy Division en New Order. Nu niet meer natuurlijk, hè. Joy Division bestaat niet meer en hij is ook uit New Order gestapt. Maar misschien wel de meest herkenbare bassound die er in de rock en new wave is voortgekomen, mij dunkt. En nog een speciale bassist nu, namelijk Mickey Welsh. Dat is de tweede bassist van Weezer. Na Blue Album en Pinkerton kwam Mickey Welsh in de band. Hij speelde enkel mee op de Green Album, dat 25 jaar oud is geworden. Maar ontnam zich van het leven rond die periode. In de clip van Island in the Sun is hij niet te zien. Er is zo'n clip met wilde dieren van Spike Jonze. Echt de moeite om te zien. Maar er is ook nog een ander clipje dat blijkbaar ervoor is opgenomen. Dat is op een Mexicaans huwelijk of zo, met mariachi en zo. En daar is hij wel in te zien. Dus dat moet je maar eens checken als je benieuwd bent naar die Mickey Welsh die ooit nog bij Weezer speelde ten tijde van de Green Album. Deze is voor hem.

Er is ook nog een dochter opgedoken van die Mickey Welsh, die even bij Weezer speelde. Die heeft haar papa nooit gekend, want die is 25 en hij is dus 25 jaar geleden overleden. En de Green Album is ook 25 jaar, maar dat zal Annelies nog wel... Ah, nee. Ja, misschien wel nog vieren, hè, deze week. Dit is Ryan Adams.

toch altijd goed, vind ik, een streepje Ryan Adams in je namiddag. Ik vond het heel prettig om met jullie samen naar die goede muziek te luisteren. Do You Still Love Me was dat. Ik heb er nog eentje voor jullie en dan komt Wim eraan natuurlijk. En morgen is er een soort een vakantiedag? Nee, een feestdag. Ik weet niet goed meer welke of zo. Iets met de hemel of met heilige dingen waarschijnlijk. En dan vrijdag maken we de brug, maar uiteraard ook wel radio. Want morgen zit Giel hier in de namiddag. En dan is op vrijdag ben ik er terug. Alle dagen feest en zondag ben ik er ook. En dan begint de album 500 volgende week. Maar dat is voor later. Nog veel plezier met Wim en de rest van je Willy. Ik heb er nog eentje en dat is deze Living Color. Terug naar de 90s, baby's. Love rears its ugly head.

0: Daily presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info. DynamoMetalFest.nl.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. De man die Sabine Hoepe vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd eerder vandaag schuldig bevonden aan moord. Hij riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. De jury zag verschillende verzachtende omstandigheden, zegt de rechter.
10: Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
9: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de grote finale. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vicepresident. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer, temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en tot 12 graden.
11: It's showtime.
12: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
13: Welkom bij de avondspits van Willy met Smokey. Zometeen eerst Muse.

Smokey Robinson en The Miracles met The Tears of a Clown. Op de trein zat vandaag achter mij een man die tegelijk aan het eten was en zijn neus aan het ophalen in een ratio of aan een ratio van 1 keer bijten, 4 keer zijn neus optrekken. Is dat eigenlijk onbeliefd om iemand een zakdoekje te geven die je niet kent als signaal van, kun je alsjeblieft uw neus snijden, meneer? Is dat onbeliefd? Heeft iemand dat ooit al gedaan? Zo gewoon, echt gewoon iemand een zakdoek geven van, kijk, hier, alsjeblieft.

0: vandaag weirdo volk rond, stuurt Annick. Ook meegemaakt. En Tine stuurt Wim, ik vraag me dat ook vaak af van de zakdoeken in de trein. En als je zelf geen zakdoek bij hebt, is het dan onbeleefd om een zakdoek aan onbekenden te vragen. Hey,
1: de Willy Album 500.
0: Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Dat vind ik wel een beetje raar, maar ik denk dat het beleefder is om een zakdoek te vragen aan iemand anders dan mijn hele tijd zo. De hele tijd. En zeker in combinatie met eten, jongen, echt. Ja, goed. Vanaf maandag hoor je 2 weken lang bij Willy de Album 500, de lijst van de 500 beste albums ooit gemaakt. Stemmen doe je via onze Willy-app of de site willy.radio. Schrijf je favoriete albums daardoor. Met elk album draaien we 2 nummers na elkaar telkens. En je kan tijdens de lijst dus je gewicht in vinyl winnen. Volgende week meer uitleg over hoe dat precies gaat verlopen. Maar als opwarmertje ga ik zo meteen een zwaar gewicht in de popmuziek draaien. Dat heb ik de afgelopen 2 dagen ook gedaan. Een topmuzikant met, laat ons zeggen, een maatje meer. Iemand van wie we toch licht gaan panikeren als die ook zou beslissen om te gaan meedoen aan Win Je Gewicht in Vinyl. Gisteren Gossip gedraaid, eergisteren Meatloaf. Welk zwaargewicht zal ik vandaag eens draaien? Geef mij nog 5 minuten om na te denken. Dit is nieuw en Belgisch. Danny Blue.

0: groep uit Antwerpen. Vroeger Danny Blue en The Old Socks. Nu mogen we gewoon Danny Blue zeggen. Dat was Tears. Dit is Avondspits Familie op zoek naar zwaargewichten in de popmuziek. Enfin, ik heb al heel veel suggesties. Je hoeft niet mee te sturen. Je mag wel als je wil. Maar Barry White stuurt Peter als zwaargewicht in de popmuziek. Notorious B.I.G. stuurt Koen. Andere Koen stuurt Big Papa. Die ken ik niet. Wie is Big Papa? Een rapper waarschijnlijk. Big Papa ken ik niet. Tommy stuurt Tenacious D. En die zijn met twee redelijke zwaargewichten. Ja, inderdaad. Pavarotti. Godverdikke. Miss Sarajevo. Veel kilo's. Pavarotti zeg. Ik heb niet gedacht. En Rag and Bone Man. Ja, oké. Okay, komt heel veel binnen. Ik zoek iets. Goed, zo meteen.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
4: met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win 1 van de 25 barbecues van Big Green Egg of 1 van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Wim Oosterlink.
10: Niveau 0, hè.

met de Good Life. Dean uit Kinderooi stuurt als zwaargewicht in de popmuziek Dikke Dennis en de Rukkers. Ja, dat heb jij uitgevonden volgens mij. Nee, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Dikke Dennis en de Rukkers. Rukkers met zo een O en een streepje door, zoals in het Zweeds. Van de Rockers met de Rukkers. Volgens mij had Dien zoiets van, we gaan de Wim is goed bij zijn pietje hebben. Hey, bij wijze van spreken. En we sturen een groep die niet bestaat. Dikke Dennis en de Rukkers. Ik vind het wel goed gevonden. Dien, respect. Goed gevonden, dat wel. Daar niet van. Zeg, even kijken. Het is 16:30 geworden in de avondspitsfamilie. Wat zat er vandaag eigenlijk in het nieuws toen je zo hard aan het werk was dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt? Wel eerlijk... Niet veel, nee. Tot verbijstering van iedereen, de kranten, de VRT, waarschijnlijk ook de mensen zelf, is onze Eurovisie Songfestival-kandidate Essila doorgestoten naar de finale. Echt werkelijk. Aan alle berichtgeving voelde je dat ze geen schijn van kans maakte, maar blijkbaar was de concurrentie van die aard dat Essila toch de finale gehaald heeft. Dus we moeten zaterdag nog eens kijken. We mogen zaterdag nog eens kijken. Goh, zeg, Boy George deed trouwens ook mee aan het Songfestival gisteravond en deed een gastoptreden bij San Marino. Maar ze zijn er... Up, ze zijn eruit geflikkerd, niet in de finale. Het Songfestival trok in Vlaanderen minder dan 500.000 kijkers, wat veel, veel minder is dan de vorige jaar. Intussen heeft de New York Times trouwens uitgevogeld dat hij maar een paar honderd stemmen zou nodig hebben om de televoting in een land op het Eurovisie Songfestival te manipuleren of zelfs te winnen. Slechts 482 stemmen of stemmers volstaat, lees ik. Ah, bizar. Als je gisteravond de halve finale niet gezien hebt, maar je wilt toch graag een mening kunnen formuleren, geen probleem, ik ga jou straks helpen na 17:30 in mijn rubriek EHBO CWMS. Is het goed? Dus geen zorgen, Arno. Dit nummer gaat over een flink percentage van het volk dat jaarlijks het Eurovisie Songfestival podium bestijgt. Radiohead met Creep. When you

0: van Radiohead. Dikke Dennis en de Rukkers bestaan echt.
1: De Billy Album 500.
0: Ik dacht dat het een vondst was van Dien. Om mijn legitieme manier bestaan echt. Dus Dikke Dennis is echt een gekke Hollander, stuurt Dien. En heeft echt een groep die heet Dikke Dennis en de Rukkers. En in de, als dat een foto is van Dikke Dennis, wauw. Die Koen doorstuurt, jouw wadde. Indrukwekkend. Vanaf maandag is het dus 2 weken lang de Album 500 op Willy. Met de beste 500 albums ooit gemaakt op een lange rij. En tijdens de lijst kan je je gewicht in vinyl winnen. Hoe dat gaat gebeuren hoor je vanaf maandag wel op de radio. En daarom heb ik de gewoonte opgevat om deze week een zwaar gewicht in de popmuziek op te leggen. Maar letterlijk zo een soort topmuzikant met, laten we zeggen, een maatje meer. Gisteren heb ik Gossip gedraaid met Beth Ditto. Kwam vaak binnen als suggestie. Eergisteren Meat Love kwam nog vaker binnen als suggestie. Vandaag een Amerikaanse muzikant van wie we als het ware toch echt gaan panikeren als hij volgende week zou meedoen aan de wedstrijd. Ja, dit is hem. Win je gewicht in vinyl volgende week. Vanaf maandag beginnen we eraan. En dit is CeeLo Green. Je moet maar eens een foto opzoeken. Bright Light.

0: ook iets van Demis Roussos kunnen draaien. Solomon Burke zou heel wat vinyl opstapelen, stuurt Inge uit Beer. Fats Domino ook natuurlijk. Ja, je hoorde CeeLo Green met Bright Lights, Bigger City. Een serieus zwaar gewicht, echt wel. Het is 5:20. Kijk, wat Songfestival betreft, het is, weet je, het is bijna gedaan. Dus zaterdagavond zijn we er weer vanaf. Zometeen spelen we nog één keer. Zoek de voormalige Belgische Eurovisie Songfestival kandidaat in de Woordenstraat. Gisteren was de oplossing Louis Neefs. Eergisteren was de oplossing... Met vrede. Dat was toch eerst een... Was het ook alweer? Bent kwijt. Met vrede wat eergisteren was. Allee? Nee, kun je niet meer. Goed, alszins niet Louis Neefs, maar iemand anders. Zometeen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Het was Clouseau. Eergisteren was de oplossing Clouseau, ja inderdaad. Merci om te sturen. Dat is het dus niet vandaag.
12: Willy. Muziek is kei belangrijk.

0: Lou Reed met Satellite of Love. Het is dus niet Clouseau en het is ook niet Louis Neefs, de oplossing van vandaag.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Zaterdag gisteren in Wenen, de finale van het Eurovisie Songfestival met dus ook België. Essila heeft tot verbijstering van in het land en alle gespecialiseerde journalisten de finale gehaald. Daarom spelen we nog één keer. Zoek de voormalige Belgische Eurovisie Songfestival kandidaat in de woordenstraat. Oké, dus ik ga een zin zeggen. En als je goed luistert, kan je daar volstrekt een natuurlijke, normale conversatiezin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een voormalige Belgische Eurovisie Songfestival-kandidaat in herkennen. Goed, stuur die naam via de Willy app. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Goed luisteren, hier komt die. Oké. Zo debiel. Goed. Japan! Wees maar zeker dat Eli met zijn Nissan dra kimono's vervoert naar Ginderachter. En meer dan drie. Dat is een heel verhaal. Ik ga nu niet heel het verhaal vertellen, maar iets met een Eli. Die heeft een Nissan en ze hebben iets van, kom maar ja, er moeten dringend kimono's naar Japan. En Eli heeft dat zoiets, ik ga het doen. Enfin, helemaal uitleggen. Japan, wees maar zeker dat Eli met zijn Nissan dra kimono's vervoert naar Ginderachter. En meer dan drie. Ja. Ik heb al zoiets van, stel u voor dat je nu zoals luisteraar voor de eerste keer naar Willy luistert. Hè? Of naar de radio luistert. En komt dan op de kant op dit en denk je van, en wat zijn we aan het doen? Waarom luister ik hier dan? Goed, dat heeft iedereen dat. Goed, nog één keer. Hey, nog één keer, als je het weet, als je de voormalige Belgische Eurovisie Songfestival die gaat herkent in de zin, stuur de naam als de vliegende bliksem via de Willy app. Nog één keer, concentratie. Japan! Wees maar zeker dat Eli met zijn Nissan dra kimono's vervoert naar Ginderachter. En meer dan drie. Succes!

0: Jack White, You Got Me Searching.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Alexander uit Brugge, goedemiddag Alexander. Heb je gekeken gisteravond naar het onmisbare Eurovisie Songfestival?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Leon, snap het niet. Goed, we spelen zoek de voormalige Belgische Eurovisie Songfestivalkandidaat in de Woordenstraat. De zin was, Alexander, Japan. Wees maar zeker dat Eli met zijn Nissan Dra kimono's vervoert naar Ginderachter. En meer dan drie. Welke voormalige Belgische Eurovisie Songfestivalkandidaat heb jij ontdekt, Alexander?
2: Ik dacht Sandra Kim.
0: Eli met zijn Nissandra kimono's. Sandra Kim. Goed, ja, natuurlijk wel. Proficiat. Goed gedaan. Ella, beide pinken. Je bent een grotere Eurovisie Songfestivalkenner dan dat je zelf verwacht had, Alexander.
2: Blijkbaar.
0: Ja, van die titel raak je niet meer vanaf bij deze. Alexander, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb je nu gewonnen, eigenlijk?
2: Niks. Geen kloten.
0: Geen kloten. Absoluut niet. Goed, wat brengt de dag nog vandaag? Nog werken, niet toch?
2: Dagje thuis vandaag, niet meer werken. Morgen en overmorgen en zo.
0: Oké, goed. Ik wens je een fijne rest van de werkweek. Alexander, hier is Fatboy Slim. Tot de volgende. Dag.
2: Tot de volgende. Dag.

I Have to Praise You, dat was Fatboy Slim. Zeg, het debuutalbum van de Style Council, van lang geleden Café Bleu, zo heet dat album. Het album waar onder meer You're the Best Thing op staat, hebben ze opnieuw uitgebracht in een prachtige 3LP-box. En die kan je zometeen winnen in Free Willy. Ik ga een meerkeuzevraag met 3 mogelijke antwoorden stellen over de Style Council. Zometeen 4:15 in Free Willy. You

0: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michelle, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steen, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
10: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland. En uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
9: De man die zijn ex-partner Sabine Hoepe vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
11: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
9: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossen.
12: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoeden, maar dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
9: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vice-president. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopt hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
13: It's showtime.
14: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
7: Wim Oosterlink.
15: Ja, zometeen albums van de Style Council te winnen. Eerst live met Selling the Drama. Goedemiddag.

komen is simkaarten. En mensen hebben hun simkaart niet gekregen, waardoor ze niet kunnen bellen. Bijenkoninginnen van een imker. Ik zweer het, bijenkoninginnen. Dus het is een imker die zijn bijenkoninginnen verstuurt via de post. Ook wel een raar idee, maar toch alle bijen dood. Ah ja. Als die zo van zwart. Nummerplaat natuurlijk, want mensen met een auto niet kunnen. Planten die dan ook gestorven zijn wegens geen water. Rouwbrieven. Een bouwvergunning, waardoor dat iemand dan moest zijn een verbouwing uitstellen. En ook 5500 toegangsstalen voor darmkankerscreening. Jongens, toch, die post bevestigt dat er op het hoogtepunt van de staking meer dan 10 miljoen brieven en honderdduizenden pakjes vertraagd waren. Ja, wat gelukkig dat ze bultrug Timmy niet via Bipost naar Noorwegen teruggestuurd hebben. Of is dat nu nog in een B-box of in een postkantoor in Erpenmeren te wachten? Enfin, zometeen een LP-box van The Style Council te winnen. Eerst de Sheila Divine. I climbed inside a whale.

0: I climbed inside a whale. De wolf is. Van de Sheila Divine New Music. Het is 16:05.
1: Free Willy.
0: Het debuutalbum van de Style Council van heel lang geleden heet Café Bleu.

Ze hebben dat album opnieuw uitgebracht in een prachtige 3LP-box. En ik heb er zo één en die kan je nu winnen. Op dat album staat onder meer You're the Best Thing en My Ever-Changing Moods, nummers die je misschien wel kent. Ik ga een vraag stellen. Ik heb één exemplaar van de box. Ik ga een vraag stellen. Jij stuurt een meerkeuzevraag, 3 mogelijke antwoorden, of misschien meer. Maar jij stuurt het antwoord via de Willy app. Met een beetje geluk is de 3LP-box voor jou. Gokken mag en zal misschien nodig zijn. We zullen zien. Klaar? Hier gaan we. Dit is de vraag voor de 3LP-box van de Style Council. Welke zangeres is ook te horen op dat album? A. Diana Ross van de Supremes. B. Sheila. Gewoon Sheila, niet gedefinieerd welke. Gewoon mysterieus, Sheila. C. Beth Ditto van Gossip. Of D. Beth Dingsken van Portishead. Ben je haar naam even kwijt? Beth van Portishead. Of E. Laura Tesoro van het Eurovisie Songfestival. F. Tracy Thorn van Everything But The Girl. G. Emily Armstrong, de nieuwe zangeres van Linkin Park, die toen 23 jaar was, toen dat album opgenomen werd. Of H. Jacqueline Govaert van Cresip, wat toen een enorme verrassing was voor iedereen. Iets was van, allee, ongelooflijk. Jacqueline Govaert van Cresip. Echt niemand had dat verwacht dat hij erop ging staan. Goed, dus voilà. We spelen voor een 3LP-box van het nieuwe album. Het debuutalbum, nieuwe versie van de Style Council. Café Bleu. De vraag is welke zangeres ook te horen is op het album. A. Diana Ross van de Supremes. B. Sheila. C. Beth Ditto van de Gossip. D. Beth Gibbons is van Portishead. E. Laura Tesoro van het Songfestival. F. Tracy Thorn van Everything But The Girl. G. Emily Armstrong van Linkin Park. Of H. Jacqueline Govaert van Cresip. Stuur het antwoord via de Willy app. Veel succes. Met een beetje geluk win je die prachtige 3LP-box. Stuur via de Willy app.

0: uit dat album Café Bleu van The Style Council. Hun debuut Shout to the Top. Goede.
1: Free Willy.
0: Met Griet uit Lichterveld aan de lijn. Griet, goedenavond of goedemiddag. Onderweg, sta je in de file, Griet?
2: Ja.
0: Het is heftig. Waar sta je in de file?
2: In Roeselare,
0: ja, maar het is echt een heftige avondspits, zie ik. Hoor ik, voel ik ook. Sterkte voor iedereen, aan iedereen die in de file staat. De vraag was, hoe heet de zangeres, Griet, die ook te horen is op dat album Café Bleu van de Style Council? Wat heb jij gestuurd via de Willy-app, Griet?
2: Tracy Lee.
0: Tracy, je hebt F gestuurd. Ja. Tracy Thorne heb je gestuurd. Ja,
2: Tracy Thorne.
0: Thorne, ja. Je hebt juist gestuurd, maar nu net verkeerd gezegd. Tracy Thorne,
2: ja, sorry.
0: Is goed, geen probleem. Even kijk, ik ga even een fragmentje laten horen. Dit is ze op dat album, schitterende.

0: Ja, ik vind echt alleen al daarvoor gewoon dat album echt schitterend. Tracy Thorn, The Paris Match. Zo heet het nummer. Proficiat, jij wint.
1: Dank je wel,
0: het album. Griet, goed gedaan, goed gestuurd. Proficiat, ja. Veel plezier met de 3LP-box van de Style Council. En voor jou een heel fijn, lekker, lang weekend. Dag Griet.
1: Gelukkig zijn.
0: Dag.
1: Dag.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Italië in Bruneck. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Wim Oosterlink.
9: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

Peter uit Veurne staat voor zijn deur te wachten tot die drash nationaal hier gedaan is. Er zijn nog tickets voor Channel Zero. Nee, dat was gisteren, sorry. Gisteren was Channel Zero. JJ Cale met Cocaine in de avondspits van Willy in Paradise. Goed nieuws, goed dierennieuws. In Paradise is er een nieuw gouden stompneusaapje geboren. Ja, enkele weken geleden was er ook al zo'n hetzelfde merk aapje geboren. Voor de eerste keer in ons land, dus nu al een tweede. En dat is goed nieuws, want er was niet zo lang geleden nog een aapje verdronken in die nieuwe serre van Paradise. Dat was een ander soort aapje, een doodshoofdaapje toch? Als er maar aapjes nieuws is, zwaar. Maar blij dat er zo'n gouden stompneusaapje geboren is. Straks EHBO, CWFS. Eerst ons WK-anthem voor België van Sylvie Kreuz.

0: Deus met Suds en Soda. Dit is de avondspits van jullie. Samen van het werk naar huis. Als je in de file staat, veel sterkte daar. Het is heftig vandaag. Het ligt niet aan jou. Het ligt aan de start van een lekker lang weekend. Aan het weer natuurlijk een combinatie van die zaken. Zeg, als je gisteren het Eurovisie Songfestival gemist hebt, je bent niet de enige. Het waren echt dramatisch lage kijkcijfers. Tot verbijstering van iedereen heeft onze Belgische Eurovisie Songfestival kandidaten toch wel de finale gehaald, zeker niet te geloven. Maar als je denkt van ja, ik heb het niet gezien en ik wil toch dit lang weekend graag een mening kunnen formuleren naar mijn familie toe in de eerste plaats over het Songfestival, geen zorg, ik ben er voor u. Zometeen met mijn rubriek EHBO CWFS.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen, afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardenne. Schrijf je in op willy.radio en wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
3: Music matters.
4: Ja, moet dringend nog eens seks hebben.
5: Ons vente, zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
9: Strijk!
11: Nu exclusief op streams.
12: Hey hey, Emily van Prekant en Kmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekant winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wim Oosterlink.
20: Niveau 0, hè. 0.

0: The Offspring met Why Don't You Get a Job. Het is kwart voor
1: that's
0: zes.
1: That's something everyone can enjoy.
0: Ja, dat is toch wel even. Goed, zeg, even kijken. Ja, het is tijd voor het Eurovisie Songfestival. Voor reacties op het Eurovisie Songfestival, waar België dus tot ieders verbijstering de finale gehaald heeft. We hebben de vloek doorbroken, zegt het artikel op hln.be. Even kijken, misschien heb je de halve finale gisteren toch niet gezien, maar wil je toch wel graag dit weekend, lang weekend bij de familie, een soort mening kunnen formuleren, dat je er ook iets van vindt? En wel, geen probleem, ik ben hier met mijn rubriek EHBO-CWFS.
2: EHBO-CWFS.
0: Ja.
2: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Exact. Het zit zo dat wij in België namelijk een Facebookpagina hebben die speciaal geconcipeerd is zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete hangijzers. Zoals daar zijn het Songfestival. En wij kunnen die dan gewoon gratis gebruiken bij de familie. Voilà. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er 5 verzameld. Je kan ze gebruiken als je wil. Heel snel overlopen. Mening 1 van Sylvie Thomas. Sylvie heeft het gevolgd en vindt dat er iets niet klopt in de berichtgeving. Sylvie schrijft: welke vloek dat we 2 jaar niet in de finale geraakt zijn. Waarop Christophe Klinkspoor reageert tegen Sylvie: en nu wel. Stop met zagen. Kan je beter gaan dan zelf eens naar het Songfestival. Sfeer is goed. Mening 2 van Sandra van der Zanden. Volgens Sandra is het duidelijk een complot. Dus het Songfestival is eigenlijk een complot tegen ons. Ze heeft wel heel snel getypt, dus er ontbreken nogal wat letters. Ongeveer 1 op de 10 letters staat er niet, maar ik probeer het zo goed mogelijk te lezen. Goed? Dus het is vooral het gevoel dat telt. Sandra schrijft: op voorhand bepaal wie er gaat winnen. Het smachtspel. Dat strappen mensen niet in om nog te zoen en geld uit te slaan. Met op hun stemmen terijl, zoals met CM'en, vervalst worden. Voilà, duidelijke mening van Sandra. Mening 3 van Fernand Limpens. Fernand slaagt erin om het toch naar de politiek te trekken en schrijft: de enige vloek die wij al binnengehaald hebben is de huidige regering. Mening 4 van Luc Kamps. Luc schrijft: hoe hypocriet is MSM? Ja, wacht. Ik heb ook moeten opzoeken wat dat was. MSM. Ik dacht dat dat iets was met berichten, waar je berichtjes kon sturen, maar dat is niet. MSM, ik heb lang gezocht en dat betekent mainstream media. Allee, denk ik. Hè? Dus MSM, mainstream media. Enfin, dus, Luc schrijft: hoe hypocriet is MSM? Eerst schreven jullie van de daken om een boycott en het Songfestival te chanteren. Nu staan jullie te springen en te kakelen als een kip die een struisvogel-ei moet leggen. En tenslotte mening 5 van Peter Goris. Die reageert op de dalende kijkcijfers. Hij schrijft: hoe zou dat komen? We krijgen zo al genoeg politieke smeerlapperij en aanverwanten door onze strot geduwd. Dit is al jaren geen muziekwedstrijd meer, maar een standpuntenfestival. Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Je hebt weer een mening die je ervan kan vinden. Hey, graag gedaan. Welkom bij Willy. De MSM met de goede muziek, zeg ik altijd, onze nieuwe slogan. Hier is Linkin Park. Ze klinken soms een beetje als een kip die een struisvogelij aan het leggen is. Maar voor de rest, niks mis mee. Linkin Park, What I've Done.

MRC Playground met Saint Joe on the Bus. Het is 5:03. Vanaf maandag de Willy Album 500 op de radio. 2 weken lang van elk plaat. 2 nummers. Maandag 10:00 beginnen we eraan. Straks na iets van 6 ben ik er nog. Hoor je de Amerikaanse groep die vanavond in een volle AFAS Dome in Antwerpen speelt. Ik weet niet of je dat weet, maar ze hebben een nummer gemaakt dat een van de meest gestreamde nummers aller tijden is. Maar, ik bedoel, van heel de wereld, van altijd. Een nummer van hen. Maar dat nummer, dat draai ik straks na 6:00. Luc de Vos.

0: presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 320 kilometer file op de Vlaamse snelwegen en er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
5: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Die hoort zijn advocaat Johan Plateau.
7: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Runenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal, maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan een familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
5: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging. Maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
8: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
5: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stil viel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakt wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Tim Merlier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bahaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn 3e ritzege dit seizoen. Het blijft wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
9: Persoonlijk.
10: It's showtime.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
9: Persoonlijk denk ik eerder dat het op esthetische redenen is dat Philippe de Winter Engeland niet meer binnen kan. Ik kan mis zijn, hè.

heerlijk, lekker lang verlengd weekend. We moeten het even hebben eerst over de meest gestreamde nummers ooit ter wereld. En daarna over een concert in de AFAS Dome in Antwerpen vanavond.

gebeld met Disco 2016 over 6. We moeten het even hebben, ik zei het al, over de meest gestreamde nummers aller tijden op Spotify. Dus aller tijden van heel de wereld in totaal. Als je dat lijstje zoekt, dan vind je op 1 Blinding Lights van The Weeknd. Oké. Okay. Op 2 Shape of You van Ed Sheeran. Oké. Okay. En op 3, en daar wil ik het over hebben, het nummer Sweater Weather van The Neighborhood. Dat nummer is 4,5 miljard keer gestreamd. Sweater Weather van

The Neighborhood. En wat wil het toeval? Die groep staat vanavond in de AFAS Dome, het Sportpaleis in Antwerpen. Het concert is heel erg... Er zijn nog wel tickets te koop, maar zo ruiltickets. Het zal zeer vol zitten vanavond. En dat nummer van 4,5 miljard keer gestreamd, dat is dit nummer. Vanavond in de AFAS Dome, nu op Willy. Sweater.

0: naar Lier stuurt via de Willy-app, is dat een groot probleem dat ik dit nummer nog nooit heb gehoord? Nee, dat is geen groot probleem. Je bent zeker niet de enige, Steven, de Neighborhood Amerikaanse indieband met Sweater Weather, een nummer. Dus het derde meest gestreamde nummer aller tijden is dit. Vanavond gaan ze spelen in de AFAS Dome in Antwerpen. Nick Cave komt eraan.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Muziek is heel belangrijk.

0: Heat Pretender. Het was Kasabian in de avondspitsfamilie. Het is 6:30 geworden. Bij mij in de studio de man die straks Fuzzbox presenteert vanaf 7:00. Eppo Jansen, dag Eppo.
1: Hey, dag Wim.
0: Eerst Fuzzbox, dan lang weekend. Wat zijn er plannen?
2: Ja, mijn dochter is jarig, dus we gaan een feestje vieren voor haar.
0: Leuk, tof.
2: En ik ga met mijn vader, ik heb vorige week hier, 1 mei, voor het eerst met hem samen een programma gepresenteerd.
0: Ja.
2: We doen alles voor het eerst deze maand. We gaan voor het eerst samen DJ'en.
0: Heb je dat nooit gedaan?
2: Ja, maar zo is plaatjes opgelegd, zal ik zo zeggen. Maar nu moeten we echt een party aan de gang krijgen.
0: Het moet goed zijn.
2: Of laten...
0: En waar is het dan
2: of wat? In Herentals, of all places. De plaats ook waar het bankje voor Christophe Lambrecht onlangs onthuld is. Hele fijne stad die niet zo ver van ligt van waar ik woon.
0: En dus jullie gaan, wat gaan jullie dan draaien dan?
2: Er werd ons gevraagd om toch de donkere kant op te gaan. De New Wave kant op. Dus dat gaan we toch eens...
0: Hoeveel uur?
2: Twee uur en een half. Ja, en mijn vader heeft net een berichtje gestuurd met zijn plaat, want hij komt nog met vinyl. Hè, dus ik heb ook twee platenspelers gevraagd. Hij heeft al voor 6 uur muziek.
0: 6 uur?
2: Ja.
0: Oh my god, maar echt waar? Maar het is echt een vijf echt dan?
2: Het is echt een feestje, ja. Maar goed, als hij 6 uur gaat draaien, dan...
0: Wat ga jij dan doen?
2: Die man moet om 12 uur in zijn bed beginnen.
0: Tuurlijk wel.
3: Kunt jij voortdoen of...
2: Ja, we zullen wel zien.
3: Ja, we zullen wel zien. Oké,
0: wanneer is dat? Zeg eens, wanneer is dat?
2: Nu vrijdag. 15 mei dus.
0: Overmorgen in Herentals.
2: In Herentals.
3: Oké, super.

0: Cold met Blame It On Yourself. Zometeen nog, wat hebben we geleerd vandaag? Ik vrees dat we vandaag vooral dingen over het Songfestival geleerd hebben. En de verjaardag van een muzieklegende die vandaag 76 wordt.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
7: 5. Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
8: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
9: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
8: Met een wel heel bijzondere bagage.
9: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
8: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
9: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
8: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
9: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
10: Yellow.
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
10: Wat? 3?
11: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: I would like you to meet
15: Wim Oosterlink.
14: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue, woensdag 13 mei 2026. Loopt naar zijn einde. Wat hebben we geleerd vandaag? 1. Onze Eurovisie Songfestival kandidaten Essira, toch, ja, is doorgestoten naar de finale tot verbijstering van iedereen, wellicht van haarzelf ook. Want de verwachtingen lagen, om het zacht uit te drukken, niet erg hoog. 2. Nog Songfestival. Het Songfestival trok in Vlaanderen minder dan 500.000 kijkers. Wat nog lager is dan de vorige jaren. En 3. Intussen heeft de krant New York Times uitgevogeld dat je blijkbaar maar een paar honderd stemmen nodig zou hebben om de televoting in een land op het Eurovisie Songfestival te manipuleren of zelfs te winnen. Maar ik moet het artikel nog eens gedetailleerd lezen. Interessant, alleszins, laat ons zeggen. 7:15, vandaag is Stevie Wonder jarig. Geboren 76 jaar geleden, vandaag in 1950. Dit is hem, de held, Stevie Wonder, super.

morgen en overmorgen hoor je Shalini in de avondspits op Willy. Ik ben maandag terug met dag 1 van de album 500. Zorg dat je luistert. Dit nog van mij voor App het eraan begint. Alles officieel kapot op woensdagavond. Hier zijn de Beastie Boys met Sam.

0: muziek is heel belangrijk.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, Daiza, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie.
8: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Volgens de eerste tests gaat het niet om het norovirus. Het ziekenhuis in Bordeaux voert wel nog extra onderzoek uit. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is sowieso uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonisse.
13: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
12: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
14: Die verzachtende omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal, maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
12: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij het niet kon verdragen dat ze een nieuwe relatie had. We werken vaker thuis dan andere Europeanen. Vorig jaar werkte meer dan 40% van de Vlaamse werknemers soms thuis en bijna 50% van de werknemers uit Brussel. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 23%. Nederland staat wel bovenaan met zo'n 56%. In Roemenië werken mensen het minst thuis met een kleine 4%. De EU wil dat bedrijven meer thuiswerk toelaten om de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakte wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vanmiddag voor de Uruguayaan Thomas Silva. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.
8: Willy, music matters.
15: Fuzzbox, Eppo Jansen.
16: Zonder en bliksem in de lucht, binnen blijven dus en Fuzzbox luisteren. Music.
0: Heel veel coole bands die brachten de afgelopen weken muziek uit. En wij hebben die natuurlijk voor u. Het kaf van het koren van nu tot 9 uur. Met nieuwe muziek van Yard Act, Block Party, John Spencer, Modest Mouse en The Haunted Youth. En deze kerels van Basement natuurlijk. Welkom bij Fuzzbox.

Basement en Time Waster. Niet alleen het openingsnummer van deze Fuzzbox, maar ook de eerste song op hun geweldige nieuwe plaat Wired. A record so nice, we'll play it twice. Want na 8 uur spelen we daar nog een nummer uit. Tijd voor Bandthrill, een shoegaze duo uit San Francisco. Dromerig en luid tegelijk dus. Zo ook op hun nieuwste single, Golden.

Bad Vril en Golden. De postpunkers met een boodschap, Yardek, die zijn terug. Deze zomer staan ze op Rock Werchter. In oktober ook aangekondigd voor een show in de AB. En op 17 juli is er dus hun nieuwe plaat die You're Gonna Lead a Little Music gaat heten. Dit is de eerste single eruit, The Redeemer. En die is weer lekker cynisch. De verlosser is daar, maar zorgt ironisch genoeg voor meer onheil dan verlossing. Ik denk dat ik weet over wie dat gaat. Yardek, Redeemer.

0: him, Herr Schmidt? Is this what we aim for? Could you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for? Redeemer!
1: De verlosser is een, ja, een redeemer. Een evil genius, zingen ze hier in Yardact. En dat gaat natuurlijk over die stable genius Trump. Natuurlijk, hij zit momenteel in China. En dan mogen ze hem voor mijn part houden. Dit is nieuw van Pont uit Australië. Through the Heather.

0: Het nieuwe album van Pont is er in juni en deze staat er ook op. Pont en Through the Heather.
1: First Box, Eppo Jansen.
0: En dit is nieuw van de Mountain Goats. Charlie Sheen reaches out to the fans.

The Mountain Goats brengen binnenkort een album uit dat Days gaat heten. Met heel veel 90s verwijzingen erop. Want er zijn songs met titels als Song for Lane Staley. Jawel, die van Alice in Chains. Candlebox is een titel. Je weet wel, die vergeten grunge band. En deze Charlie Sheen reaches out to the fats. Om samen eentje te drinken met Cash Patel, denk ik dan. En wat een mooi ingetogen album is de nieuwe Aldous Harding weer. Aldous Harding hier met Train on the Island. Het titelnummer van haar nieuwe plaat.

0: PJ Harvey werkt er al jaren mee, maar duidelijk niet exclusief. Producer John Parrish. Hij sleutelde dus ook aan deze nieuwe van Aldous Harding, Train on the Island. En benieuwd of hij live ook mee op het podium kruipt. Dat kan je deze zomer alvast checken op het Cactus Festival in Brugge, want daar speelt Aldous Harding. Zo dadelijk een nummer met de titel Ryan Adams Unfollowed Me on Instagram. Maar eerst nog John Spencer. Na dit.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Fuzzbox. Eppo Jansen.

Leon Spencer en Orange Slice Blues. Het zal staan op Songs of Personal Loss and Protest. Album dat uitkomt op 12 juni. Geen Blues Explosion meer aan zijn zijde, maar nog altijd even snedig. Het is Shred en Auto Visits.

Shred and Auto Visit. Dirt, de nieuwe plaat van mijn persoonlijke held Jim E. Brown. Die is er en alleen voor de songtitels moet je die eigenlijk al aanschaffen. De beste is I Received a Blowjob While Watching the Mr. Bean Christmas Special. Maar deze kan ook tellen. Ryan Adams unfollowed me on Instagram.

Brian Adams is hij kwijt. Dat doet hem echt heel veel verdriet. Kurt Vile, die blijft hem wel nog volgen. Jimmy Brown en Ryan Adams unfollowed me on Instagram. En dit komt uit de nieuwe van Broken Social Scene. Het collectief heeft een nieuwe plaat, die heet Remember the Humans. En die is heel erg goed. Op 16 september komen ze trouwens ook naar de Roma in Antwerpen. Broken Social Scene en

0: Deze band woont in het Engelse kuststadje Brighton en ook Nick Cave is daar gedomicileerd. En die invloed, vooral de birthday party, die hoor je toch bij deze Opus Kink. Op 16 december kan je ze live zien in de Botaniek in Brussel.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Mannekes, hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Uit Nieuw-Zeeland komen deze kiwis van Office Dog.
1: Willy, Music Matters.
0: En op 19 juni komt hun album uit op het legendarische Flying Nun label. Wie kent dat nog? Daarop deze single Gold Things van Office Dog. Iets minder legendarisch zijn deze indie rockers van Mopar Stars met Feast for the Smile. Een feest voor wie houdt van 90s rammelrock met catchy melodieën. Mopar Stars.

0: Duo Teen Mortgage neemt Whippet van Devo onder handen. Op vraag van de band zelf, heb ik gehoord. Geen idee wat je ervan vindt, maar laat het even bezinken. Want deze zomer staan ze op Pukkelpop. En dan kan je hen gewoon je ongezouten mening geven. Dit is Seo George samen met Beck. En zij coveren dan weer Riverman van Nick Drake.
1: Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

0: Nieuw van Father John Misty, The Payoff. Op woensdag 10 juni staat hij in het OLT in Antwerpen. En na het nieuws gaan we de Songfestival Tour op. Jawel, we hebben een rendezvous met Walter Verdijn. Jawel, de man achter Pas de Deux. En verder nieuwe muziek van Gelhouse, Block Party en Boards of Canada.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kuststad Porto ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat wordt niet bevestigd door de eerste testresultaten. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is erg uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
5: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na een laatste symptomen.
4: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus. Maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen ook al om het leven. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Mogelijk werden wel de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is nog altijd niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer en minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.
3: Music Man.

DeMarco heeft zijn eigen platenlabeltje en brengt daar deze rockers van Mock Media op uit. Powerpop die mij terugkatapulteert naar de jaren 80. En I like it. Joe Jackson, The Nerves. Ik hoor het allemaal op deze Red Bastard van Mock Media. Welkom terug bij Fuzzbox. En dit uur nog nieuwe muziek van Bodega Block Party in Haunted Youth. Maar eerst grijpen we nog eens naar die nieuwe van Basement. De band staat deze zomer op Pukkelpop en zou zomaar eens een van de revelaties kunnen worden. Basement en

heerlijke platwals waarvoor ik heel graag ga liggen. Basement and Deadweight. Zo dadelijk hoor je hier de nieuwe single van Block Party. Maar eerst deze anticapitalistische, liever postpunkers van Bodega. Met Pick Up The Check.

De nieuwe single van Block Party, Coming On Strong. Het zal staan op het album Anatomy of a Brief Romance. En in het najaar staan ze in Vorst Nationaal samen met Interpol. Een jaar na Pingpong, de dubbel LP met de verloren gewaande muziek van Walter Verdijn, is er een compilatie uit met allemaal herwerkingen van zijn nummer Minimalize. 12 artiesten die geven het nummer een nieuwe draai, waaronder Transistor Cake en Legoveld, maar wij draaien de versie van de Peaking Lights. Die maken er een soort psychedelische disco-versie van. Walter Verdijn, Minimalize, de Peaking Lights Minimal Ice Transplatter Remix.

0: alsof we in een verlaten ethische lunapark rondwalen. Deze geweldige versie van Walter Verdijs Minimalize door Peking Lights. Uitgebracht op het uiterst coole Belgische Cortisona label. Niet verwonderlijk dat ze deze plaat nu uitbrengen, want Walter Verdijs was natuurlijk een van die mensen achter Pas de Deux, die met Rendezvous in 1983 het Songfestival op blote voeten te lijf gingen. Toen Eurosong nog geen oorlogsmisdaden minimaliseerde.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Een nieuwe single van de dieste proto-punkers van Gullhouse en Punch a Salad. En dit zijn de Pixies, live in Brixton Academy in 1991 met Planet of Sound.

furieus 1991, de Pixies en Planet of Sound. Deze zomer zijn ze te zien op Rock Werchter. Deze versie zal staan op een geremasterde versie van de B-Sides compilation van de Pixies, die binnenkort uitkomt. En onder mij hoor je hem al. Dit is nieuwe muziek van Kurt Wagner, a.k.a. Lamb Chop. Je hoort hem niet zingen, maar Justin Vernon van Bon Iver, die speelt banjo op dit nummer. Lamb Chop en Weekend.

muziek van Lamb Chop. Op 2 december te zien in de Arenberg in Antwerpen. Een dag later in de Spil in Roeselaar. Weekend hoorde je. We zijn wat blij dat na 13 jaar nieuwe muziek is van Boards of Canada. De legendaarse elektronica-pioniers brengen op 29 mei Inferno uit op het Warp Label. Al jaren hun thuis. En heel wat platenwinkels houden die dag, 29 mei, ook een luistersessie in hun winkel. Check deze nieuwe song. Die heet Prophecy at 1420 megahertz. Boards of Canada.

Op 29 mei komt de plaat uit Inferno, de nieuwe van Boards of Canada. En dit nummer Prophecy at 1420 megahertz zal daar ook op staan. De Noormannen, ik ben benieuwd of dat die mensen ooit in Mexico geweest zijn. Want de Normans, een van mijn favoriete bandjes van het moment, die een beetje klinken als de Viagra Boys, die hebben een nummer uit dat Mexico Unlimited heet. Noormannen met een sombrero op hun kop. Ik wil het wel eens zien. De Normans en Mexico Unlimited.

0: 5 juni is er een Eraser and Amaze, het nieuwe album voor Isaac Brock en zijn Modest Mouse. Een band die vaak nummers moedwillig saboteert. Zeer cool, maar ook zeker zo mooi als het liedje Heel Laten. Je hoorde van hen Third Sign of the Moon. Ik heb de Haunted Youth voor je. Na dit.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee. Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Fuzzbox. Eppo Jansen.

0: album Boys Cry 2 van The Haunted Youth hoor je de opener In My Head in de lange versie.
1: Fuzzbox, Eppo Jansen.
0: Eerder deze week kwam mijn lieve dochter thuis met een onvoldoende voor wiskunde. En zelf heb ik daar ook een beetje ervaring mee. Tranen en teleurstelling. Maar lieve Wil, dat komt allemaal goed hoor. De voorbije 35 jaar heb ik namelijk veel naar mathrock geluisterd. Wiskundig afgemeten postrock. En daar snap ik eigenlijk nog steeds geen halve vierkantswortel van. Maar de stelling van Pythagoras op muziek is nu eenmaal beter dan op een schoolbord. Laten we morgen eens samen deze band Rhododendron ontleden. Of er gewoon op dansen. Dansen op jouw buis. Feestje Wil,

0: dansen op een logaritme met Rhododendron en Firmament. Bedankt om te luisteren naar deze rekensom. Ga heen en vermenigvuldig u. Tot volgende week. Tot Vuistbal.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
3: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de bovenleiding werd wel geraakt. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Linkenbeek is stilgelegd. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Er zijn wel vervangbussen en omleidingen voorzien. En het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken komt volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar ze zullen wel in quarantaine moeten. In totaal stierven 3 mensen aan het virus. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
1: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: 1 levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en 1 tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
3: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michelle Martens van Westtour.
5: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
3: En het was toen ook beter weer. En ook door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel wat mensen deze periode communie- en lentefeesten geven en de eerste festivalletjes ook van start gaan. Ook bij Eventarent kunnen ze de aanvragen amper volgen. Je hoort zaakvoerder Thomas Wijns.
6: Voor dit weekend zitten we aan 150 bestellingen. Begin van de week zaten we op 100, maar er zijn er echt nog 50 bijgekomen. Ons telefoon stond niet stil de laatste 2 dagen door het slechte weer. We hebben de afgelopen dagen echt wel extra mensen moeten inzetten. Vandaag zijn er 5 mensen extra bijgekomen.
3: Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen anderen maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer en moeten er ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michel Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
2: En het was toen ook beter weer. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Vannacht wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we zowat hetzelfde weer.
1: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur vandaag. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de Israëlische instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. En 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani een concert zal geven in Brussel, dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent Festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1, want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won vanavond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo met nog 1 speeldag te gaan 9 punten meer dan Lens en werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaren zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht wisselvallig bij 6 graden, morgen opnieuw kansen op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer. Music.

I spent my time watching